0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Nadat het vorig jaar juli werd gehackt en gegevens van 850.000 mensen werden buitgemaakt. Minister Hermans stelt dat de beveiliging nu op orde is. De opgelopen achterstanden worden mogelijk pas in 2028 ingehaald. Belangengroep Women's Right Collective heeft zowel Hermans als Clinical Diagnostics aansprakelijk gesteld. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Het VN Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegt in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. Trump heeft CNN, M. Snow en Politico per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat ze volgens hem nepnieuws over hem verspreiden. Hij waarschuwde dat meer media zullen volgen. CNN meldde dat hun journalisten desondanks aanwezig waren. Eerder werd persbureau Associated Press al geweerd, nadat het weigerde de Golf van Mexico als Golf van Amerika te benoemen. En tot zover het nieuws.
3: Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Staatssecretaris Palme wil de hersteloperatie voor toeslagenschandaalgedupeerden versnellen. Vooral Stichting Gelijkwaardig Herstel moet meer aanvragen verwerken. Een speciale taskforce moet capaciteit vergroten en de wachttijden verkorten. Palme waarschuwt dat verdere vertraging schadelijk is. Ook kijkt ze naar openstaande dossiers bij de stichting en mogelijke knelpunten door advocaten. President Trump weert CNN, Politico en MS Now per direct uit het Witte Huis. Hij beschuldigt de media van het verspreiden van nepnieuws en leugens over zijn regering en de Verenigde Staten. Trump waarschuwt dat meer nieuwsorganisaties kunnen volgen. Een dergelijk verbod door een Amerikaanse president is zeer uitzonderlijk. Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker uitvoeren. Het laboratorium werd vorig jaar gehackt, waarbij gegevens van 850.000 mensen werden gestolen. Volgens minister Hermans is de beveiliging verbeterd. Door de hack ontstonden ook lange wachttijden. Vanaf volgende maand moet het aantal uitnodigingen herstellen, maar achterstanden kunnen tot 2028 blijven bestaan. Suriname heeft Interpol verzocht een internationaal opsporingsbevel uit te vaardigen tegen Ryan T., die verdacht wordt van betrokkenheid bij de vermissing van de Nederlandse filmproducent en DJ Rodney Leisner. Leisner verdween op 15 augustus. Op 21 augustus vond de politie zijn witte Kia Sorento in een moerassig gebied ten westen van Paramaribo. En tot zover het nieuws. In het zuidoosten schijnt de zon vanochtend af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is bovenland meest matig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt vandaag uit om 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
2: Let's do it! Hey.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 7 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Staatssecretaris Palmen wil de hersteloperatie voor toeslagenschandaalgedupeerden versnellen. Vooral Stichting Gelijkwaardig Herstel moet meer aanvragen verwerken. Een speciale taskforce moet capaciteit vergroten en de wachttijden verkorten. Palmen waarschuwt dat verdere vertraging schadelijk is. Ook kijkt zij naar openstaande dossiers bij de stichting en mogelijke knelpunten door advocaten. President Trump weert CNN, Politico en MS Now per direct uit het Witte Huis. Hij beschuldigt de media van het verspreiden van nepnieuws en leugens over zijn regering en de Verenigde Staten. Trump waarschuwt dat meer nieuwsorganisaties kunnen volgen. Een dergelijk verbod door een Amerikaanse president is zeer uitzonderlijk. Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker uitvoeren. Het laboratorium werd vorig jaar gehackt, waarbij gegevens van 850.000 mensen werden gestolen. Volgens minister Hermans is de beveiliging verbeterd. Door de hack ontstonden ook lange wachttijden. Vanaf volgende maand moet het aantal uitnodigingen herstellen, maar achterstanden kunnen tot 2028 blijven bestaan. Suriname heeft Interpol verzocht een internationaal opsporingsbevel uit te vaardigen tegen Ryan T., die verdacht wordt van betrokkenheid bij de vermissing van de Nederlandse filmproducent en DJ Rodney Leisner. Leisner verdween op 15 augustus. Op 21 augustus vond de politie zijn witte Kia Sorento in een moerassig gebied ten westen van Paramaribo. En tot zover het nieuws. In het zuidoosten schijnt de zon vanochtend af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt vandaag uit om 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
10: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.

zijn de headlines uit het nieuws. Gezonken marineschepen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog veroorzaken vervuiling in de Noordzee. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijs met 17 cent per liter te verlagen. Staatssecretaris Palme wil de hersteloperatie voor toeslagen schandaalgedupeerden verder versnellen. En president Donald Trump weert CNN, Politico en MSNL per direct uit het Witte Huis en beschuldigt ze van het verspreiden van nepnieuws en leugens. En dan het weer. In het zuidoosten schijnt de zon vanochtend af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land mestmatig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt vandaag uit om 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Gezonken marineschepen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog veroorzaken vervuiling in de Noordzee. Door roest lekken giftige stoffen zoals TNT uit munitie. Volgens nu.nl vonden onderzoekers deze stoffen in sediment, water en zeedieren rond wrakken. De vervuiling lijkt voorlopig lokaal, maar kan toenemen naarmate schepen en munitie verder afbreken. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en dan komt de maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Staatssecretaris Palme wil de hersteloperatie voor toeslagenschandaalgedupeerden versnellen. Vooral Stichting Gelijkwaardig Herstel moet meer aanvragen verwerken. Een speciale taskforce moet capaciteit vergroten en de wachttijden verkorten. Palme waarschuwt dat verdere vertraging schadelijk is. Ook kijkt zij naar openstaande dossiers bij de stichting en mogelijke knelpunten door advocaten. President Trump weert CNN, Politico en MS Now per direct uit het Witte Huis. Hij beschuldigt de media van het verspreiden van nepnieuws en leugens over zijn regering en de Verenigde Staten. Trump waarschuwt dat meer nieuwsorganisaties kunnen volgen. Een dergelijk verbod door een Amerikaanse president is zeer uitzonderlijk. En tot zover het nieuws. In het Zuidoosten schijnt vanochtend de zon af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino.

0: op kiks.nl.
1: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.

Funny Funny, de Sweets. Hey, welkom in je weekend. Het is alweer 8 uur geweest. Zaterdagochtend. Nou, ik ben er weer hoor. Ja, ja, zeker. Tot aan 12 uur. Ga ik ervoor zorgen dat je niet zonder de broodnodige info zit om er een geweldig weekend van te maken. Misschien is de agenda nog wel leeg. Kijk je nu naar buiten en denk je, mwah, ik weet het niet zo goed. Ja, het is ook gewoon een bewolkte dag hoor. Af en toe wat regen en motregen. En al met al blijft het zo vandaag. Maar is het over het algemeen toch echt wel meestal droog. Dus maakt het niet erger dan het is. Morgen dan ook bewolking, ook wat regen. Maar ineens komt morgenmiddag de zon erbij. En dan vanaf maandag wordt het langzamerhand wat beter. Dan zijn er zon en stapelwolken die...

Sven Selier en Somebody New komt gewoon uit Nederland. Dus on-Nederlands goed als je het mij vraagt. Wat een prachtig liedje. Daar op de zaterdagochtend van DNO met T-Pau zo meteen. Ook de streekagenda. Nu Sonny en Cher, I Got You Babe. Goedemorgen.

Afslag BLV in Heerenveen presenteert van 6 september tot en met 15 november van dit jaar de solo-tentoonstelling Elastic Flute van de Nederlandse-Amerikaanse kunstenaar Olivia Newman. In de expositie zijn recente en nieuwe schilderijen te zien, waarin verf niet alleen als beeldmiddel wordt gebruikt, maar ook als een zelfstandige en voortdurend veranderende materie. De toegang is gratis. Afslag BLV is gevestigd in de Heerenveense school, hetzelfde gebouw waar ook Museum Heerenveen is te vinden. Meer informatie op de website. Ook dit jaar organiseert kinderkledingbeurs Havelte weer een gezellige tweedehands winterkleding- en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum De Veldkei in Havelte. Dit jaar is extra bijzonder, want het 35-jarig jubileum wordt gevierd. Het inbrengen van kleding en speelgoed is op donderdag 1 oktober van 7 tot half 9 in ontmoetingscentrum De Veldkei aan de Veldkam 77 in Havelte. De koopavond is op vrijdag 2 oktober van 8 tot half 10. Op zaterdag 3 oktober is de beurs geopend van 9 tot 10. Speciaal op zaterdag ontvangen bezoekers 10% korting op het aankoopbedrag.

0: Blauw. En China in Your Hand op je zaterdagochtend. Lekker om die weer eens te horen. Gaat trouwens niet over het land China, hè, dat je ineens in je handen kunt houden. Dat is een beetje groot ook, wat zwaar denk ik. Maar over porselein, ja. Dus van die theekopjes en zo, hè, of vaas, of nou ja, dat soort dingen. Als het maar van porselein is gemaakt. Of het dan ook Chinese kwaliteit heeft, geen idee. Hoewel er in China vast ook een prachtig handwerk wordt geregeld. Dus alles zal daar ook niet per se slecht zijn. Hey, goed dat je erbij bent. Het is zaterdagochtend. Ik ben Werner en ik zorg ervoor tot aan 12 uur dat je de allerbeste muziek hoort. Mocht je een goede suggestie hebben. Muzikaal gezien dan, hè. Ja, nog suggesties zijn ook welkom trouwens. En stuur me even een berichtje op Instagram. @WernerSteenbergen. @WernerSteenbergen. Met Sam Fender en Olivia Dean zometeen. Mooi liedje. Ran Me In ga je horen naar Veldhuis en Kemper. Dit is Te Blond.
1: Ja.

zijn de headlines uit het nieuws. 6 jaar na zijn overlijden in december 2019 heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een plein in het centrum van de stad gekregen. De Verenigde Staten hebben een akkoord gesloten met Denemarken en Groenland over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland. Gezonken marineschepen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog veroorzaken vervuiling in de Noordzee door roestlekke giftige stoffen. En de Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen met 17 cent per liter te verlagen. En dan het weer. In het zuidoosten schijnt vanochtend de zon af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Van 12 uur de allerbeste muziek. En de weetjes die je niet had willen missen met zometeen weer de streekagenda van Tony Mulder. Tony is er elke zaterdagochtend bij en heeft helemaal scherp wat er gebeurt voor de komende week. Nou, ik focus me zo'n klein beetje op het weekend. Is er iets wat leuk is om even mee te pakken?

slapofstaphorst.nl. Dus slapofstaphorst.nl. En daar zou je bijvoorbeeld even heen kunnen gaan vandaag. Dus trekkertrek is dat eigenlijk, hè? Een beetje in de volksmond. En verder kun je ook naar de Fruitpersdag en de Meulenmarkt in Zuidwolde, bij de Meulen van Wassens. Daar kun je dus allemaal fruit gaan ophalen en kopen en zo. Hè? Dus hartstikke lekker.

0: naar DNO voor de Toto uit eind jaren 90. Hold the Line.
1: Favoriete nummer van de telefonist, hè? Ja, blijf even aan de lijn. Gaat heel ergens anders over, hoor. Maar een klein grapje. Op zaterdagochtend moet kunnen, toch? Dan nu naar de 80's. Hier is Whitesnake. Here I Go Again.

0: zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
1: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 9 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. 6 jaar na zijn overlijden in december 2019 heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een plein in het centrum van de stad gekregen. Het J.A. Dilderplein ligt nabij zijn voormalige woning en stamcafé Ari. De naamgevingsregel vereist minimaal 5 jaar na overlijden. Ook werd een beeld onthuld. De Verenigde Staten hebben een akkoord gesloten met Denemarken en Groenland over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland. De overeenkomst geeft de VS permanente controle over de veiligheid in Groenland en heeft een oneindige looptijd. Premier Frederiksen bevestigde het akkoord dat nog ondertekend moet worden tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties en goedkeuring behoeft van beide parlementen. Gezonken marineschepen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog veroorzaken vervuiling in de Noordzee. Door roest lekken giftige stoffen zoals TNT uit munitie. Volgens nu.nl vonden onderzoekers deze stoffen in sediment, water en zeedieren rond wrakken. De vervuiling lijkt voorlopig lokaal, maar kan toenemen naarmate schepen en munitie verder afbreken. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. En tot zover het nieuws. In het zuidoosten schijnt vanochtend de zon af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino.

0: kleine boeren en drukkers.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate. Jouw partner in productiviteit.
5: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.

Hey, welkom in je weekend. Bon Jovi, net na 9 uur met In These Arms. Ik ben Werner en tot aan 12 uur. Weekend Werner met de beste muziek uit de afgelopen 60 jaar. Ja, dat is nogal een belofte. Maar ik ga het elke keer weer waarmaken met zometeen een lekkere ouwe van The Beatles bijvoorbeeld. En Crisscross Amsterdam is ook voor je onderweg samen met Frans Bauer en Jan Smit. Vandaag een leuk event op de tippen in Staphorst, namelijk Slap op Staphorst. Het draait daar om de trekkers, de trucks, de pk's en vooral heel veel trekkracht. Gisteravond begon het al, maar vandaag is er ook een heel programma. Ja, bij tractorpooling is het eigenlijk heel erg simpel, hè? Een trekker of truck die moet een steeds zwaarder wordende sleepwagen zo ver mogelijk over een baan zien te krijgen. Dat is niet per se makkelijk. Want er komt heel wat vermogen, geluid en soms ook een flinke rookpluim bij kijken. Die trekkers worden wel echt flink uitgedaagd. Het is een echt publieksevenement. En het is niet alleen leuk voor iemand die echt wat met trekkers heeft. Echt veel te beleven daar. Vandaag dus van 9:30 tot 18:00 kun je terecht in Staphorst op evenemententerrein. De Tippen, waar heel veel wordt georganiseerd. Hè? Want daar zijn ze in Staphorst hartstikke goed in. Mocht je ook iets doen dit weekend, iets organiseren, mag iets compleet anders zijn, laat het vooral even weten. En stuur een mailtje naar redactie@dnomedia.nl. Of stuur me een DM op Instagram, dat kan ook, dat is makkelijk. Dan zie ik alles direct binnenkomen. Weersvooruitzicht is bewolkt, een klein regenbuitje, een beetje motregen. Maar over het algemeen niet heel erg dramatisch. Laat je er vooral niet door tegenhouden, zou ik zeggen. Hier zijn Crisscross, Frans en Jan.

meestal met de hond, maar heel lang geleden liep je met de dinosaurus. Was Not Was op de NO, Walk the Dinosaur. Lekker om die weer eens te horen. Het laatste nieuws uit de wereld, ook Aretha Franklin en George Michael ga je zo meteen horen. Maar eerst, good luck babe, dat zeg ik tegen Chapel Roan.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Het Twentekanaal werd deze zomer voor het eerst volledig afgesloten voor de scheepvaart, wat bedrijven tientallen miljoenen euro kostte. Rond 2050 kan dit iedere 2 jaar gebeuren. Google's AI-systeem Gemini heeft in mei onbedoeld andere bedrijven gehackt door inloggegevens te raden. 6 jaar na zijn overlijden in december 2019 heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een plein in het centrum van de stad gekregen. En de Verenigde Staten hebben een akkoord gesloten met Denemarken en Groenland over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland. En dan het weer. In het zuidoosten schijnt vanochtend de zon af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Kinderbed dat genoteerd staat in de hemelse 100. Wat is dat dan weer, Werner? Ja, dat is de lijst met artiesten die er helaas niet meer zijn. Aretha Franklin overleden, George Michael ook alweer een poosje niet meer onder ons. I Knew You Were Waiting, ja, dan blijft de muziek over, hè? Prachtige muziek om zo af en toe nog eens te draaien voor je. Hey, als je vandaag door het centrum van Meppel loopt en ineens wordt ingehaald door een Japanse stripheld, kijk dan niet gek op. Grote kans namelijk dat hij onderweg is naar Mirai Nexus. In de kerk aan het Kerkplein in Meppel wordt namelijk vandaag een conventie gehouden rondom anime, gaming, cosplay en Japanse popcultuur. En juist de locatie maakt het heel bijzonder. Een historische kerk die voor één dag verandert in een kleurrijke wereld vol kostuums, games en Japanse cultuur. Er is een artist alley met makers die hun eigen werk en merchandise verkopen. Er zijn workshops en optredens. En cosplayers, dat zijn die mensen die zich dan uitdossen in een pakje van een Japanse stripheld. Die kunnen ook helemaal losgaan. Het evenement is ontstaan omdat de organisator zelf, die woont ergens in Friesland, het zat was dat er voor dit soort conventies steeds het hele land door moest reizen. En inmiddels woont ze in Meppel en dacht ze, nou weet je wat, ik ga het gewoon zelf organiseren. Mirai Nexus is vandaag dus aan het Kerkplein in Meppel in de kerk te vinden. Als je van Japanse strips houdt, dan moet je daarheen. Ja, ik persoonlijk vind het allemaal een beetje te flashy. Het is niet echt mijn ding, maar ik denk wel dat het interessant is om er gewoon even een keertje naar te kijken. Ja, nou, iets heel anders weer, hè. Ja, er zijn zoveel leuke evenementjes. En hier wist je waarschijnlijk niks van. Nee, als je nu zit te luisteren, denk je, hè? Ja, ik heb eens een Japanse strip gelezen, maar hoe zit die wereld in elkaar? Nou, dat ga je daar beleven. Ga het gewoon ervaren, zou ik je willen meegeven. Goedemorgen, je luistert naar TNO met Jermaine Jackson. Zometeen naar Kygo. Take me back.

Dancing in the Dark met die videoclip waar Courtney Cox op het podium wordt getrokken bij Bruce Springsteen. Ja, ze speelde het eigenlijk alsof actrice, of was het niet opgezet? Ik weet het niet. In ieder geval was zij later natuurlijk Monica in Friends. Bruce Springsteen op je radio. Hi, de beste muziek uit de afgelopen 60 jaar. Ik serveer het voor je uit. Mijn naam is Werner en dit is Selena Gomez met Back to

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Het Twentekanaal werd deze zomer voor het eerst volledig afgesloten voor de scheepvaart, wat bedrijven tientallen miljoenen kostte. Rond 2050 kan dit iedere 2 jaar gebeuren. Het gemaal bij Eefde functioneert onvoldoende en moet worden vervangen, maar een nieuw gemaal is pas mogelijk na een onderzoek van 2 jaar. Bedrijven in Twente vrezen grote economische schade. Google's AI-systeem Gemini heeft in mei onbedoeld andere bedrijven gehackt door inloggegevens te raden. Dit gebeurde tijdens een testperiode. Dezelfde test leidde ook tot hacks bij OpenAI, Anthropic en Meta Platforms. Anthropic-topman Dario Amodei pleit voor een sectorbrede vertraging in de AI-ontwikkeling, gesteund door OpenAI en bijvoorbeeld Elon Musk. 6 jaar na zijn overlijden in december 2019 heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een plein in het centrum van de stad gekregen. Het J.A. Dilderplein ligt nabij zijn voormalige woning en stamcafé Arie. De naamgevingsregel vereist minimaal 5 jaar na overlijden. Ook werd een beeld onthuld. De Verenigde Staten hebben een akkoord gesloten met Denemarken en Groenland over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland. De overeenkomst geeft de VS permanente controle over de veiligheid in Groenland en heeft een oneindige looptijd. Premier Frederiksen bevestigde het akkoord, dat nog ondertekend moet worden tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties en goedkeuring behoeft van beide parlementen. En tot zover het nieuws. In het zuidoosten schijnt vanochtend de zon af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
2: Dit is even de hart van de ANWB. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat 3 kilometer file bij Barneveld. A28 Groningen Amersfoort tussen Afrit Ommen en Zwolle-Zuid 5 kilometer file. De N282 Breda Tilburg is in beide richtingen dicht tussen Geelze en Reide. Dat komt door ontmanteling van een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino.

0: Kiks.nl.
1: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.

0: lekker zeg. Die had ik heel lang niet meer gehoord. En dan zullen sommige mensen zeggen, daar is een reden voor. Maar nee, ik vond hem echt lekker. Watch out, Alex Gaudino op DNO. Goedemorgen, het is 10 uur geweest. Welkom in je weekend. Het is vandaag de dag van de diëtist. Dat is elk jaar op 19 september. Dus ja, goed dat die mensen er zijn. Hè? Het helpt andere mensen dan weer om niet te dik te worden. Of om te gaan met bepaalde diëten die je moet volgen na een ziekte of zo. Dus nee, goed dat die mensen er zijn en dat ze ook hun eigen dag hebben. Verder is het de internationale dag van de rode panda. Ja, ook heel belangrijk. Het is natuurlijk weer een dier dat met uitsterven wordt bedreigd. Het is goed dat we daar even bij stilstaan. En het is de internationale dag waarbij je als een piraat moet praten. Oké, wat moet je je daarbij voorstellen? Dus niet, hallo luisteraars en amateurs, u luistert. Nee, ik kan dat niet. Ik heb dat niet in me, dat ik de etenpiraat uit kan hangen. Maar daar gaat het ook niet om op deze dag. Nee, je moet praten als Captain Jack Sparrow. Ja, je weet wel, hè? Die van Pirates of the Caribbean. Dat zit ik ineens te bedenken. Is wel leuk om dan om dan er ook wat Pirates of the Caribbean muziek bij te pakken. Even kijken, want dan ga ik het nog even een beetje proberen. Ja, hier komt hij, ja. Dat is ook een goede film, hè. Het schijnt trouwens ook dat er alweer een nieuwe van komt. Nieuwe Pirates of the Caribbean met Johnny Depp. Wordt hij voor gevraagd?
1: Ja.
0: Maar ja, niet al te serieuze dag. Doe even een ooglapje om vandaag. Doe alsof je kapitein Haak bent of dus Jack Sparrow. En, maar hoe moet je dan als een piraat praten? Ja, dat vraag ik me dan een beetje af. Wat zegt een piraat? Ja. Kom ik even op terug. Hoe praat een piraat? Mocht jij daar een goede suggestie voor hebben, kom maar door naar mijn Instagram. @WernerSteenberg. Ga ik het zo meteen even proberen. Proberen te praten als een piraat. En muziek voor je draaien natuurlijk. Van de Bauza naar Beyoncé en Shakira. Beautiful Liar.

Driesberg in Zuidwolde. Daar speelt namelijk de Dennis Hendricks Band. Nou, prachtige plek sowieso, hè. Openluchttheater tussen de bomen aan de Valiberglaan. En ook nog eens genieten van mooie muziek. De band die komt uit Drenthe en maakt dialectmuziek in een country rockjasje. Ze hebben eigen nummers, maar ook daarnaast een behoorlijk breed repertoire. Denk aan Johnny Cash, maar ook de country van dit moment. Bekende dialecthits en zelfs nummers uit de top 40. Ja, maar wel in een eigen stijltje. Ze spelen daar morgen 2 sets. De eerste begint om 2:00 en de tweede om 3:30. En het allermooiste is misschien wel, de entree is helemaal gratis. Je kunt een vrijwillige bij

Het is zaterdag, maar ik heb de vrijdag alweer in mijn hoofd. De Easy Beats op DNO. Zometeen Goldband, Mojo komt eraan. En nu One Republic. Dit is Run. Goedemorgen.

Afslag BLV in Heerenveen presenteert van 6 september tot en met 15 november van dit jaar de solo-tentoonstelling Elastic Flute van de Nederlandse-Amerikaanse kunstenaar Olivia Newman. In de expositie zijn recente en nieuwe schilderijen te zien waarin verf niet alleen als beeldmiddel wordt gebruikt, maar ook als een zelfstandige en voortdurend veranderende materie. De toegang is gratis. Afslag BLV is gevestigd in de Heerenveense school, hetzelfde gebouw waar ook Museum Heerenveen is te vinden. Meer informatie op de website. Ook dit jaar organiseert kinderkledingbeurs Havelte weer een gezellige tweedehands winterkleding en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum De Veldkei in Havelte. Dit jaar is extra bijzonder, want het 35-jarig jubileum wordt gevierd. Het inbrengen van kleding en speelgoed is op donderdag 1 oktober van 7 tot half 9 in ontmoetingscentrum De Veldkei aan de Veldkam 77 in Havelte. De koopavond is op vrijdag 2 oktober van 8 tot half 10. Op zaterdag 3 oktober is de beurs geopend van 9 tot 10. Speciaal op zaterdag ontvangen bezoekers 10% korting op het aankoopbedrag.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederlanders zouden volgens onderzoek van instituut Klingendaal en de Erasmus Universiteit een voedselvoorraad voor 8 dagen moeten hebben. De dieselprijs in Nederland heeft een recordbereik van €2,83 per liter. Dat meldt United Consumers. De replica van VOC-schip de Batavia is vandaag vanuit Lelystad naar Amsterdam gesleept voor onderhoud. En op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden die wordt verdacht van brandstichting. En dan het weer. Het is overal bewolkt en in de noordwestelijke helft van het land valt soms wat lichte regen. Wind uit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig en aan zee op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur loopt uit 1 van 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

je zaterdagochtend. Hallo daar! Mijn naam is Werner en nog maar een paar minuten is dit programma. En dan is het tijd voor smaakmakers. Of het je smaak is, daar kom je vanzelf achter, hè? Maar ze proberen in ieder geval de smaak te maken, ja. Hey, even een leuke tip voor morgenmiddag. Want dan kun je met een boswachter het Dwingelder Veld in. Natuurmonumenten organiseert een nazomerwandeling, waarbij een gidsje meeneemt naar de mooiste plek in het Nationale Park. Juist in deze periode begint de natuur van zomer naar herfst te gaan, hè. Ja, ik hoef het je niet te vertellen. Je kijkt op de kalender, je ziet herfst. Waait ook wat harder, valt wat meer regen. Wandeling duurt ongeveer 2 uur, van 2 tot 4. Ben je lid van Natuurmonumenten, dan kost het €7,70. En ben je geen lid, dan is het ietsjes duurder. Je moet je wel even aanmelden. Dat kan via de website van Natuurmonumenten. Dus lijkt je dat je leuk. Een wandeling over het Dwingelder Veld. Morgenmiddag kan dat. Nou, mocht je liever binnen van muziek genieten, dan kan dat morgen in de Mariakerk in Ruinen. Daar is een optreden van Samen Onderweg. 4 muzikanten brengen daar Nederlandstalige kleinkunst. Het is geen willekeurige cover die ze daar gaan spelen, of covers, hè, maar liedjes die samen een verhaal vertellen. Het programma van morgen draait om de verschillende fases van een mensenleven. Muzikaal wordt het behoorlijk afwisselend, zo beloven ze, met zang, gitaren, mondharmonica en de cello. Het gaat van klein en ingetogen naar wat voller en van melancholie naar hoop en verwachting. Oh, morgen dus in de Mariakerk in Ruinen. Een kaartje daarvoor kost €10. En vooralsnog is het niet uitverkocht. Dus ga ervoor. Hey, zomaar even weer een paar tipjes om mee te pakken. Mocht je nog geen activiteit op de planning hebben staan. Dit is het serviceprogramma op DNO. En meer service dus zometeen bij je smaakmaker.

Bakkers. En daarna is het tijd voor de sport. En daarna kun je nog weer genieten van de Hollandse hits in de Oranje Top 30. Maak er een geweldig weekend van. Spreek je volgende week zaterdagochtend weer om 8 uur hier op DNL voor Weekend Werner. Dit is John.

0: Weinig Nieuws, ik ben Sander Verschoor. Nederlanders zouden volgens onderzoek van instituut Klingendaal en de Erasmus Universiteit een voedselvoorraad voor 8 dagen moeten hebben. Nu adviseert de overheid 3 dagen. Lang houdbaar voedsel is belangrijk omdat supermarkten door cyberaanvallen, extreem weer of oorlog snel met lege schappen kunnen komen te zitten en de bevoorrading kan worden verstoord. De dieselprijs in Nederland heeft een recordbereik van €2,83 per liter. Dat meldt United Consumers. De stijging komt door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran, die de brandstofexport vanuit de Golfstaten verstoort. Eerder stopte Rusland ook dieselexport door binnenlandse tekorten, wat de wereldwijde schaarste verder vergroot. De replica van het VOC-schip de Batavia is vandaag vanuit Lelystad naar Amsterdam gesleept. Daar gaat het schip het droogdok in voor een stalen ondersteuningsconstructie. Deze moet de kwetsbare replica beschermen en langdurig behouden. De Batavia werd tussen 1985 en 1995 gebouwd en trok sindsdien 5 miljoen bezoekers. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden die wordt verdacht van brandstichting. Eerder brak brand uit aan de Kasteel Helenraadweg. 3 verdachten vluchten richting de A2. 1 werd aangereden en naar het ziekenhuis gebracht. De 2 anderen zijn spoorloos. En tot zover het nieuws. Het is overal bewolkt en in de noordwestelijke helft van het land valt soms wat lichte regen. Wind uit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig en aan zee op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur loopt uit 1 van 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er staan verschillende files. De meeste hebben 5 minuten vertraging, deze meer. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam 10 minuten vertraging tussen Voorthuis en Hoevelaken. 10 minuten op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens door de controles. Op de A12 Arnhem richting Utrecht is door een ongeluk de rechterrijstrook dicht. De vertraging is 15 minuten. Op de N282 Breda Tilburg is nog steeds de demontage van een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog aan de gang. De weg is in beide richtingen dicht tussen Geelsen en Rijen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino.

0: kiks.nl.
1: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl. Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagne. Voorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
3: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
4: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time2Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.

0: Dit is Smaakmakers met nieuws en achtergronden uit de streek. Dit is Smaakmakers. Smaakmaker van vandaag is Leon van Duivendijk.
1: En dat klopt helemaal, luisteraars. Smaakmakers, deze zaterdag, de 19e. Hier voor me ligt weer het programma en dat zal ik even voorlezen. En dan kunnen we gelijk van start. We beginnen met Johan Wanders uit de wijk. Althans, hij heeft een repaircafé.

is die begonnen of gaat die beginnen in de wijk. En nou, daar wil ik eventjes het nodig van weten, want ik vind dat altijd wel leuk. Na 12:30 komen Naomi en Leanne en waarschijnlijk ook een juffrouw uit Hoogeveen, die komen. Die hebben een project over e-waste op school. Daar kunnen ze puntjes mee halen. En die vonden het heel leuk. Van mogen wij dat op de radio uitleggen? En dat mag. Dus die komen straks ineens twee jonge mensen in de studio. Gebeurt niet zo vaak. Vervolgens Gerlof Pronk van de Naberhoeve. Kijken hoe hij de zomer door is gekomen in de droogte en de plannen. Dan is het 1:00. Dan komt Shani Stam. Niet hier in de studio. Die woont in Loenen aan de Vecht. Dus dat was een beetje ver rijden. Maar die heeft een heel erg leuk vakantieverhaal. En dat gaat over de handschoenen van koningin Maxima. Ja, echt waar. En we sluiten af met Minne Jellema. Oud-badmeester en zweminstructeur van de waterleden hier in Zuidwolde. Die heeft het allemaal meegemaakt wat er veranderd is. En ik wil wel eens weten hoe het nu met het gezag staat over de jeugd. En wat voor leuke dingen hij heeft meegemaakt. En dan is het 2:00 en dan stoppen we er gewoon weer mee. Maar eerst muziek.

0: verzameld met ja. z'n allen. Iedereen die draagt wat bij. Dus we gaan beginnen. 23 september.
1: 23 september, ja. Dat is volgende week.
0: Dus volgende week woensdag om 1 uur hebben we de opening. En onze lokale plus die verzorgt voor het gebak. We hebben wat sponsoren gevonden in de gemeente. Van de leveranciers Kuiper in Koekanga. En de fietsenmaker Huisjes in de Wijk. Die helpen ons een klein beetje op weg. Dus dat, ja.
1: Waarmee helpen die?
0: Nou, die helpen met het gereedschap. Ook, wij moeten natuurlijk ook spulletjes kopen. De spullen zijn stuk. Mensen moeten ja. nieuwe onderdelen kopen. Dan kunnen wij ze verwijzen of naar de fietsenmaker of naar Kuiper in Koekanga. En dan kunnen ze dan hun spulletjes halen. En dan krijgen ze van ons een bonnetje mee. En dan krijgen ze tegen een gereduceerde prijs de onderdelen mee. En dan kunnen wij het weer repareren de volgende keer. Dat is een beetje het idee.
1: Ja. En is die woensdag, is dat ook de dag dat die wekelijks open is?
0: Ja, hij gaat de derde, en ik moet zelf even goed kijken. De tweede en de vierde woensdag van de maand zijn wij open. Van 1 uur tot 4 uur.
1: Het hele jaar door?
0: Als het ik denk dat we in de vakantie wel een pauze inlassen. Ja, maar in basis het hele jaar door. En de mensen kunnen zelf spullen aandragen. Alles wat in huis tilbaar is, dat kunnen ze eigenlijk meenemen.
1: Oké. Okay.
0: En dan kunnen wij...
1: Dus als je heel sterk bent, dan kan je met het heel groot aankomen.
0: Ja, dan die uitdaging gaan we aan. Maar je moet ook weer meenemen. Dat is ik denk dat we het dan niet repareren.
1: Ja, want dat is het vaak met de Ripperkenfeest. Van met wat kan ik daar naartoe?
0: Ja, eigenlijk alles wat in huis is en draagbaar is. Dus een wasmachine valt er buiten, koelkasten vallen er buiten. Maar voor de rest alles, koffiezetapparaten, haven en bandrecorders. Eigenlijk alles wat een beetje draagbaar is, daar kan je mee naartoe. Dan hebben we mensen die één is beter in elektronica en ander is beter in fietsen. Ja. En dus de plumage, de diversiteit hebben we best wel groot. Het is de bedoeling dat de mensen het dan zelf brengen. We geven een oordeel erover. Als we het kunnen repareren, die middag repareren we het. Anders krijgen ze een advies mee. En het spullen moet 's avonds weer weg. Want we hebben geen opslagruimte. Nee. Dus dat is wel handig. Maar we hebben wel ook met de vrijwilligers overlegd. Stel dat iemand komt met een stofzuiger. En hij krijgt hem niet klaar. En hij zegt, nou, ik neem hem maar mee naar mijn eigen huis. En daar kan je hem later ophalen.
1: Ja.
0: Prima.
1: Ja.
0: Probeer eens heel veel vrijheid te creëren.
1: Ja. Ja.
0: Dat is wel de bedoeling ervan.
1: Maar het lijkt me dat er ook spullen zijn waar je zegt van nou, daar hebben wij gewoon helemaal geen verstand van.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt. Dan kunnen we het niet repareren.
1: Nee, dat lijkt me.
0: Maar dan proberen we in ieder geval een advies te geven waar het wel gerepareerd kan worden. En ik las in het blaadje Enter van de seniorenweb dat er ook nog een jaarfix is. Een jaarfix, dat is een website. En daar kun je dan ook met vragen terecht. En die kunnen je ook weer met dat spul weghelpen.
1: Okay.
0: En vanuit het Repair Café zijn wij ook onderdeel van Repair Vereniging in Nederland, zeg maar. Die hebben een hele grote website waar alle handleidingen van apparatuur en keukenspulletjes op staan.
1: Oh,
0: en reparatieadviezen. Dus dat is wel leuk georganiseerd.
1: Dat is zeker leuk georganiseerd.
0: Ja. Het is vaak toch wel, hoe haal je dingen goed uit elkaar? Zonder dat het openbreekt en alles.
1: Ja. Er zijn inderdaad apparaten van, zodra je ze openklikt.
0: Ja.
1: Ben je zo'n dingetje kwijt, breekt er iets af en is het over.
0: Ja.
1: Dan lukt dat niet meer.
0: Maar goed, we hebben ook een meubelmaker erbij. We hebben iemand die goed met textiel om kan gaan. We hebben een computernerds erbij. We hebben eigenlijk van alle pluimages wat je gewoon in en om huis gebruikt.
1: Ja
0: dat hebben we wel binnen.
1: En als er iemand komt van mijn gasmaaier die moet geslepen worden, dat doen jullie ook zeven? Nou, dat doen we niet.
0: Nou, dat is een beetje een grensgeval, denk ik. Maar je ziet tegenwoordig wel allerlei grasmaaitjes en dingetjes. Ja. Nou, als we ze kunnen repareren, dan doen we dat.
1: Ja, die robots.
0: En als we ze niet kunnen repareren, dan sturen we ze naar Kuiper in Koekanga van... daar kun je nieuwe grasmachines kopen. Ja, je kan niet altijd alles repareren.
1: Nee, dat
0: dan proberen we ook een eerlijk advies te geven van, nou, dit is niet meer reparabel. Koop dan een nieuwe en dan gaan we op die manier daarmee om.
1: Als een onderdeel duurder wordt, dan...
0: Maar mensen moeten ook zelf wel voor de onderdelen zorgen. We gaan ze wel helpen van, nou, je kan het daar of daar, kun je het bestellen of kopen. En daar gaan we ze wel mee helpen. En dan komen ze een week later weer en dan gaan we het repareren.
1: Ja. Nou, daar moeten mensen dus een beetje verstand van hebben van wat is er aan kapot.
0: En nou dat, ja, dat daar, is al daar,

0: hebben we onze vrijwilligers voor die dat wel aan kunnen geven van nou, je moet een nieuw snaadje kopen of een nieuw lagertje of een koolborsteltjes, weet ik veel.
1: Dus ze komen een keer met het apparaat wat het niet meer doet.
0: Ja.
1: Jullie kijken daar naar doorheen, halen het uit elkaar en zien van nou, daar is iets kapot gegaan, moet vernieuwd worden. Dan gaan ze weg, moeten ze kopen en dan komen ze nog een keer.
0: Die kans bestaat, maar als we het gelijk kunnen repareren, gaan we het ook doen. Want we hebben natuurlijk best wel wat onderdeeltjes. En soms moet je gewoon iets aan elkaar lijmen. Dus we hebben dat soort spulletjes wel voorhanden natuurlijk. Maar ja, als echt een onderdeel stuk is, dan ja, dat hebben we niet allemaal voorhanden. En dat zal in de loop der tijd wel groeien natuurlijk. Van ja, als je oude apparaten krijgt, dan haal je er ook weer wat spulletjes uit.
1: Dus dat, ja.
0: We weten niet waar het naartoe gaat.
1: Nou, dat is ook het leuke ervan.
0: Ja, dat maakt het ook leuk. Ja. Als je weet waar het naartoe gaat, dan is het voorbij.
1: Ja. Hebben jullie ook georiënteerd bij andere repaircafés? Van hoe doen jullie dat?
0: Ja, we zijn in Meppel geweest. Daar hebben ze een groot repaircafé. En die zijn natuurlijk veel verder dan dat wij zijn. Maar daar hebben we wel wat kunst afgekeken van hey, hoe ga je met je vrijwilligers om? Hoe ga ik met spullen binnen? Wat zijn de voorwaarden ervan? Voor onszelf hebben we ook wat huisregels gemaakt. Ja. We zijn in Ruinen geweest, hoe gaan ze daarmee om? Dus we hebben wel een beetje gekeken in de regio, hoe doen ze dat en waar is de behoefte aan?
1: Ja. Ja, en het is natuurlijk nooit het eerste waar je aan denkt. Maar je moet ook met verzekeringen krijgen te doen. Hè? Dat mensen zeggen, ja, daarnet deden je het nog.
0: Ja,
1: jullie hebben hem kapot gemaakt.
0: Dan hebben we dus ook duidelijk in de huisregels staan hoe we daarmee omgaan.
1: Ja.
0: En juridisch moet je natuurlijk ook wel wat dingen regelen. Ja. Van als er wat misgaat of er gebeurt een ongelukje. Dus dat is dan afgedekt in het repair.org. Omdat we daar lid zijn. Daar zijn dan ook de verzekeringen. En het is eigenlijk allemaal wel afgedekt. Ja. Dus dat geluk hebben we dat we niet de eerste zijn die met een repaircafé begint.
1: Ja, en meestal word je dan pas wijs als het een keer echt goed fout is gegaan. En dat kan je dan nu overslaan.
0: En we hadden vandaar ook, was ook een hele handleiding bij van hey, hoe start je een repaircafé op en wat moet je aan denken en wat moet je niet aan denken.
1: Ja. Je hebt een EHBO-doos nodig en je hebt een brandblusser nodig.
0: Nou ja, EHBO, BHV, omdat we in het dorpshuis zitten. De mensen van het dorpshuis hebben allemaal BHV en EHBO. Dus dat is voor ons dan weer een zorg minder.
1: Ja.
0: We hebben wel een paar vrijwilligers die EHBO hebben. Maar ja, de een is diploma verlopen en de ander heeft het nog. Dus al dat soort dingen. Maar ja, dat hebben we dan ook weer leuk daarin afgedekt.
1: Dat moet gewoon groeien ook.
0: Ja.
1: We gaan even, als Richard dat goed vindt, even een muziekje er tussendoor doen.

0: Dat is Ede Staal. Het Groningser hebben we niet in huis. We gaan door met het Rietperkcafé met Johan. Goed, volgende week woensdag van start. Als het nou heel druk is bijvoorbeeld, wat doen jullie dan? In het begin kan het bijvoorbeeld heel druk zijn. Iedereen heeft nog allemaal kapotte spullen. En denk, ah, mooi, in de buurt, we gaan.
1: Ja.
0: Daar gaat er wordt een rij gevormd.
1: Ja, daar hebben we over nagedacht. Dan sturen we een aantal weer terug naar huis.
0: Ja.
1: Maar we kunnen natuurlijk niet alles in één middag repareren. Dus we gaan ook een soort intake houden. Daar krijgen mensen ook een inschrijfformulier bij waarvan alles op staat. Dan kunnen we ook gelijk afspreken, kom dan over 14 dagen terug. En dat moet zich ontwikkelen. Daar hebben we toch in die geest. We kunnen niet alles in één keer.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: We hebben 2 uurtjes de tijd. We zijn om 1 uur open en om 4 uur gaan we weer dicht. Nou, ja. In die tijd moet het gebeuren.
0: Ja.
1: Dus en dat is dan de 2e en de 4e woensdag van de maand. Er komt ook nog een website beschikbaar waar mensen zich kunnen inschrijven van hé, ik heb wat te repareren. Nou, zover zijn we allemaal nog niet. Dus we hebben nu ook gezegd, je kan een telefoontje plegen en dat zou dan naar mijn telefoonnummer zijn. Voor de oplettende luisteraar is dat 06-51-84-7606. En dan zien we wel weer verder.
0: Ja. En dan kunnen ze afspraken maken.
1: Ja.
0: Of dat je zegt van nou, zoals ik het inschat, komt hij maar. Of.
1: Ja. En we weten dan ook op die middag welke specialisten we wel en niet aan boord hebben. Want we hebben van alle vrijwilligers ook gevraagd, waar ben je nou goed in?
0: Ja.
1: En kun je daar zelfstandig mee werken? Of moet het onder begeleiding? Maar ook mensen mogen ook zelf wel dingetjes repareren onder begeleiding van een specialist.
0: Okay.
1: Dus we komen best wel een eind heen.
0: Ja, ja.
1: Dus en in het dorpshuis, als ze moeten wachten, kunnen ze daar een kopje koffie kopen. Dus alles is eigenlijk wel geregeld.
0: Het is echt een café.
1: Het is echt een café.
0: Ja, mooi zo. Je had het er net ook over dingen van stof, hè? Van textiel.
1: Ja.
0: Jullie repareren ook van de. Moet een nieuwe zak in mijn broek of een jas? Of
1: ik weet niet hoe ver onze textielreparaties kunnen gaan. Want we hebben een aantal mensen die kunnen textiel repareren. Maar hoe ver dat gaat. Ik zelf krijg nog geen knoop aan de blouse. Dus,
0: dan moeten we niet bij jou zijn?
1: Nee. Dus we hebben mensen die dat kunnen. Dus als er een scheur of een winkelhaken zit, kunnen ze het vast repareren of een ritje inzetten.
0: Maar mijn broek is wat korter.
1: Nou, ik weet niet hoe ver we gaan. Ik denk, dan gaan ze allemaal naar de winkel en dan moeten wij broeken korten. Maar dat lijkt me geen goed plan.
0: Nee, maar het is goed, die dingen heb je.
1: Ja, maar dat kunnen we dan ook keren bij de aanmelding van, ja, dit past niet bij het Repaircafé, daar moet je gewoon ergens anders voor zijn. Dus we proberen mensen altijd wel verder te helpen.
0: Ja, in geval van twijfel lijkt me handig van, als je zelf twijfelt van, zou ze dit kunnen, om even te bellen.
1: Ja, absoluut.
0: Dan kan jij een beetje inschatten van,
1: dat gaat wel.
0: Je kunt een poging doen, maar ik geef geen zekerheid.
1: Nee.
0: Dat, een stoel met een rieten zitting.
1: Ik denk dat we daar ook wel. We hebben een meubelmaker erbij. Dus die kan dan beoordelen van, ik kan dit wel repareren of niet repareren.
0: Ja.
1: Dus ook een stoelpootstuk is en die moet gelijmd worden. Dat zijn allemaal dingen die we wel kunnen melden.
0: Leuk, leuk. Is er nog iets waarvan jij zegt, want we lopen tegen 12:30, dat je zegt, nou, dat wil ik nog even kwijt?
1: Nee, ik zou het haast niet, niet weten.
0: Kort en bondig de gegevens. Vanaf de 23e gaan jullie open.
1: Ja.
0: Kunnen mensen dan ook al gelijk komen met dingen om te laten repareren?
1: Ja.
0: Is het gewoon een opening?
1: Het is een opening, maar we hebben wel gezegd, als mensen komen met spullen, ze zijn van harte welkom. Als er 30 man in één keer komt met spullen, zal het een probleem geven. Maar
0: gaan ze allemaal koffie drinken?
1: Dan gaan ze allemaal met
0: koffie drinken. En vanaf die datum, 1 keer in de 14 dagen, tussen 2 en 4.
1: Ja, en de 2e en 4e woensdag van de maand.
0: 2e en 4e woensdag van de maand.
1: Ja.
0: In het dorpshuis in de wijk.
1: Helemaal correct.
0: Parkeergelegenheid goed.
1: Aanwezig.
0: Aanwezig. Dan wens ik jullie hartstikke veel succes met het nieuwe Repaircafé.
1: Ja, dankjewel.
0: Er wordt al genoeg weggegooid.
1: Ja, we gaan wat behouden voor de maatschappij.
0: Dat vind ik uitstekend. Ik wens jullie een goed weekend en wie weet tot ziens.
1: Ja, dankjewel.

0: tot 2 uur vanmiddag. Smaakmakers.
1: Dat was Bruce Springsteen, Born in the USA. Wat een lang einde heeft die muziek. We gaan praten met twee heel andere mensen. Ik had net een repaircafé en jullie hebben het over e-waste. En jullie, dat zijn, even kijken, Naomi en Leanne. Naomi, Leanne, ja. En, nou, vertel, jullie zitten op een school. Welke school is dat?
2: De Prins Maurits.
1: Prins Maurits, in Hoogeveen.
2: Nee.
1: Niet in Hoogeveen, eerste fout. Waar wel?
2: In Staphorst.
1: In Staphorst, dat is ook zo. Is ook zo, ja. Hoe is het zo gekomen dat jullie dit zijn gaan doen? Moest dat? Kon je ergens uit kiezen? Was het een project?
2: Ja, het is een soort project. En dus er mag gewoon mee. En daar doen wij dus ook al mee.
1: En kon je daaruit kiezen uit verschillende projecten? Van nou, dit lijkt me leuk. Of was dit waar het over moest gaan?
2: Dit.
1: Het laatste?
2: Ja.
1: Ja, ja. Hoe gaat dat dan in zijn werk? E-waste. Leg eens voor mij en voor de luisteraars uit. Wat is e-waste?
2: E-waste, dat zijn elektronische apparaten.
1: Ja. En wat moeten we daarmee doen? Dat... Is het tegen het weggooien? Is het tegen het...
2: Nou ja, dan sommige mensen die gooien dat in de prullenbak. Maar je kan het ook gaan recyclen. En dan, dat verdient dan een tweede leven.
1: En je kan ze ook uit elkaar halen en onderdelen gebruiken.
2: Ja.
1: Ja. Dat is dus een goed plan.
2: Ja.
1: Dat vind je ook.
2: Ja. Ja.
1: Niet weggooien, gewoon kijken of het nog gemaakt kan worden.
2: Ja.
1: Nou, dat was die meneer die hier net was. Die gaat dat dus doen in de wijk. Kun je zo naartoe. Of hebben jullie ook nog repaircafé in Staphorst?
2: Nee.
1: Nou, dan kan je naar de wijk. Dat sluit mooi aan. Hoe ziet dat... Hoe hebben jullie dat project dan vormgegeven? Van hoe ziet het eruit wat jullie doen? Wat je zegt van ja... Je moet het niet weggooien, je moet het nog een keer gebruiken. Hoe gaan jullie dat... Gaan jullie er dingen over schrijven? Gaan jullie er dingen bij elkaar zoeken?
3: E-Waste Race heeft een website en daar kun je dan dingen op de website zetten. En dan komen wij het bij u ophalen.
1: Dan kom je het ophalen?
3: Ja.
1: En dan?
3: Dan gaan wij het naar de Milieustraat brengen. En dan krijgt het een tweede leven.
1: Maar in de Milieustraat wordt het toch gewoon kapot gemaakt, verder of niet? Dan maken ze het daar ook weer. Daar zorgen ze voor dat het niet in de vuilnisbak komt.
3: Ja.
1: De gescheiden afval.
3: Ja.
1: Want er zit allemaal dure metalen in. En die halen ze er dan weer uit.
3: Ja.
1: Maar gaan jullie ook proberen mensen zover te krijgen van... Ja, maar je kunt het ook laten repareren. Of brengen jullie het naar de Milieustraat en dan is het klaar?
2: Nou, je kunt het ook naar de repaircafé brengen en dan wordt het gerepareerd.
1: En dat vertellen jullie of brengen jullie dat dan ook naar het café?
3: We gaan gewoon naar het café. Maar hij is natuurlijk niet altijd... Is er een plekje?
1: Nee.
3: Dus... gaan we kijken wanneer het plekje is. En dan gaan we naar het repaircafé.
1: En wanneer gaan jullie beginnen? Of zijn jullie al begonnen met ophalen?
3: We zijn al begonnen.
1: En wat voor spullen hebben jullie zo al?
2: Nee. Een stofzuiger. Ja. Telefoon. Accu's, batterijen. Magnetron. Een oven. En ja, zulke soort dingen.
1: Als ik zeg van alles waar een stekker aan zit, dat nemen jullie mee?
3: Ja. Ja, als het kapot is wel, ja.
1: Ja, hij ontschrijft ook niet. Kom mee. Nou ja, er zijn ook mensen die zeggen van... ik wil een nieuwe telefoon, mijn oude doet het nog. Maar ik wil gewoon weer altijd de nieuwste telefoon hebben. Dus die andere, die neem maar mee. Nou, neem een nieuwe telefoon.
2: Ja.
1: Zitten er ook spullen tussen waarvan je zegt van... nou, dat wil ik wel houden.
3: Nee.
1: Of mag dat ook niet?
3: Ik denk het niet, ik weet niet.
1: Hoe lang moeten jullie dit gaan doen voor school?
2: 4 weken.
1: Jullie zijn al, hoe lang al bezig?
3: Vanaf 31 augustus.
2: En drie weken ongeveer, volgens mij.
3: Ja.
1: Ja, dus nog een weekje.
2: Ja.
1: Dus mensen die nu luisteren, die zeggen van... Hé, ik heb nog wat in huis staan. Die kunnen jullie bellen.
2: Ja.
1: Of mailen, of hoe gaat dat bij jullie?
2: Dan kan je dan op e-waste race, kun je dan intypen op Google. En dan kan je dat aanmelden. En dan zien wij dat, hoe laat. En dan kunnen wij dat ophalen. Ja, kunnen we dat reserveren.
1: Ja, ja. Maar als dat heel ver weg is, hoe doe je dat dan? Je hebt een auto nodig.
3: Ja. Ja. Maar als je het niet meer kan ophalen, omdat er bijvoorbeeld iets tussen komt, dan kun je altijd nog op een knopje drukken dat je het niet meer komt ophalen.
1: Oh, oké. Okay. En dan moeten ze het zelf maar wegbrengen.
3: Ja.
1: Ja, nee, tuurlijk. En als jullie klaar zijn, dan moet je er een verslag van maken? Moet je daar iets voor opschrijven? Of ze...
2: Nou, je kan er een schoolreisje mee winnen.
1: Oh.
3: Ja.
2: Ja.
1: Kijk aan. En hoe win je dat dan?
3: Met punten.
2: De meeste punten.
1: En waar krijg je punten voor?
2: Voor de dingen die je...
3: inlevert.
2: Ja.
1: Is elke...
2: Of dat je zeg maar, in de media komt.
1: Zoals hier?
2: Ja.
1: Daar krijg je punten voor?
2: Ja. Ja.
1: Hoeveel?
2: 200.
1: 200.
3: Het is wel een van de meeste waar je het meeste punten vandaan kan halen.
1: Aha, nou snap ik het. 200. Ja, ja. En dan krijg je een schoolreisje winnen. Voor de hele klas of...
2: Ja.
1: En dat gaat over het hele land? Of is dat alleen in Drenthe of alleen in Overijssel?
3: Nu is het volgens mij een beetje alleen Overijssel.
2: Ja.
1: Nou, dan moeten jullie gewoon dat gaan winnen.
2: Ja.
1: Ja, dat lijkt me...
2: Hopen we wel.
1: Ja. Dus je krijgt punten voor dingen die ze inleveren. Je krijgt punten als je hier in de krant of op de radio of televisie komt. En er is een meneer die heeft iets staan nu. Die denkt van nou, dat ding moet weg. Die moeten het altijd via de computer doen. Die kunnen jullie niet. Ze kunnen niet bellen of zo, hè?
3: Nee, bellen kan niet.
1: Nee. Dat is ook wel zo handig, anders krijg je inderdaad allerlei telefoontjes en dat.
2: Ja.
1: En dat lijkt me niet handig. En dan kunnen ze opgeven wat het is.
2: Ja.
3: Ja.
1: En als jullie dan zeggen van we komen het halen, dan spreek je een tijd af.
2: Ja.
3: Ze klikken zelf op de website, klikken zelf aan op wat voor tijd we het kunnen ophalen. En dan klikken we de tijd aan wanneer we het dan komen ophalen.
2: En dan komt de adres ook zichtbaar.
1: Ja. Oké. Okay. Hebben jullie het er druk mee?
3: Best wel.
2: Ja.
1: Oh, had je dat ook verwacht? Of denk je van nou...
2: Nou, we hadden wel verwacht dat we best wel druk mee zouden zijn.
1: Ja, ja. En jullie doen met z'n tweeën of zijn er wel meer?
3: Er zijn nog wel...
2: Met 21.
3: We zijn het 21.
1: 21 mensen die het op kunnen komen halen.
2: Nee, we doen het met 21. Maar...
3: We hebben allemaal een eigen ding wat we doen. Bijvoorbeeld, sommigen halen het op. Sommigen die regelen alles. Sommigen die zorgen dat je in de media komt. Sommigen die maken, die zorgen dat er batterijen geteld worden.
1: Oké, okay. En jullie zorgen voor de media?
2: Ja.
3: En ook wel voor batterijen tellen.
1: Ook batterijen, maar ophalen niet.
3: Nee,
1: dat is heel goed geregeld. Dat is heel moeilijk. Ja. Is er nog iets waar je zegt van, nou, dat wil ik ook nog even zeggen. Wat ik vergeten ben te vragen. Dat zou kunnen.
2: Nee.
1: Nee? Je vindt dit wel 200 punten waard? Zo?
3: Ja.
2: Ja.
1: Ja? Oké. Okay. Ik kijk even naar de chauffeur. Is het goed zo?
4: Ja, een oproep dat mensen in gaan leven.
1: Ja. Roep maar even op. Mensen in Staphorst en omgeving.
3: Heeft u nog oude apparaten? Dan zouden we het leuk vinden als u het op de website zou zetten.
1: En gooi het niet in de container.
3: Want dan komt er brand.
2: Kan er brand komen, ja.
1: Dan dank ik jullie voor jullie komst naar de studio. En ik hoop dat jullie een beetje in de prijzen gaan vallen.
2: Ja, bedankt.
1: Ja?
3: Ja.
1: Hey, goede reis terug.
3: Dank u.

0: Mighty Songs, Dans in de Herfst, de keuzeplaat van de techniek. Dus de zomer is voorbij en de herfst begint, jongens. Het ene is nog niet voorbij, of het volgende begint al. En zo ook na deze twee leerlingen van school. Is nu Gerlof aan de beurt, luisteraars van de Naberhoeve. Jij hoort mij?
1: Ja, zeker.
0: Mooi zo. Nou, hoe is het leven geweest in de zomer op de boerderie?
1: Ja, droog en schraal.
0: Ja.
1: Ik bedoel, het voorjaar was heel veelbelovend, maar nou, de zomer bleef het regen wel te lang weg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wat doen jullie dan? Beregenen jullie wel? Of zeg je van nee, het is de natuur?
1: Nou, alleen op de tuin kunnen we beregenen. Dus de groenten, die houden we groeiend.
0: Ja.
1: Maar het gras, dat moet zichzelf redden.
0: Ja, hè?
1: Want als we dat gaan beregenen, dan zie je in de bossen naast ons zie je de vennetjes leeglopen.
0: Ach,
1: dus dat maakt dat we het gras niet beregenen.
0: Nee, meen je dat echt? Dat het zo snel gaat?
1: Ja. Ja, je ziet echt het pijl. Als we hier gaan trekken aan de bron,
0: ja.
1: Dan zakt het pijl in het bos.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dat is niet overdreven. Dus dan voel ik me ook altijd wel een beetje schuldig. Dat ik denk van, oh ja.
0: Nou ja,
1: daar moet je niet te veel van gebruiken.
0: Ik heb iets van, dat zouden meer mensen moeten zien als ze de kraan lang open laten staan.
1: Ja.
0: Van jongens, kijk, als je achterom kijkt, dan zie je het effect van wat je aan het doen bent.
1: Ja. Dus dat maakt dat wij het gras niet beregenen en gewoon, nou ja, een beetje proberen te puzzelen.
0: Ja.
1: Van, oh, waar gaan we met de koeien heen?
0: Ja.
1: Ja, en we zagen de regen steeds opschuiven. Ik denk, oh shit. Nou, en uiteindelijk, ja, hebben we het net gered.
0: Oké. Okay. Dus jullie hebben ook moeten inkopen?
1: Ja. Bij een bioboer hier uit de buurt.
0: Ja.
1: Die komt dan nu even de koeien extra voeren.
0: Ja.
1: Nou ja, nu staat er zoveel gras dat we zeggen, nou, dan bouwen we binnenkort ook weer af.
0: Oké. Okay.
1: Ja, want nu kunnen de koeien het niet meer bij, zo hard groeit het gras. Het is gewoon een soort van tweede voorjaar.
0: Ja, het broeit natuurlijk lekker op het ogenblik, hè, die grond.
1: Ja, de temperaturen zijn hoog, het vocht is er.
0: Ja.
1: Ja, dus het is echt voorjaarachtig. En ik zag ook al paardenbloemen bloeien.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Nou, dan slaan we de herfst over en de winter en dan gaan we zo door. Nee, dat moeten we niet doen.
1: Nee, ik verheug me ook wel op de winter, hoor.
0: Ja.
1: Ja,
0: hebben jullie nog plannen in de herfst wat jullie gaan doen?
1: Nou ja, nee, ja, niet hele grote plannen. Maar vandaag hebben we bijvoorbeeld wel een open dag. Waar best wel veel mensen op af zijn gekomen.
0: Mm-hmm.
1: En wat gezellig druk is op het erf.
0: Ja.
1: En dat hadden we eigenlijk anders in oktober altijd. Maar onze zomerse open dag was, toen was het 35 graden, dus we zeiden van, oh, dat doen we niet.
0: Nee.
1: Nou, dan hebben we die twee dagen bij elkaar ingeschoven.
0: Ja.
1: Nou, en dat is vandaag bij ons op het erf.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Maar jullie hebben toch ook vaak zo'n dag met inwinteren en zo?
1: Ja, inwinteren. Ja. Maar dat zeiden we van, nou, dat doen we dit jaar dan samen met onze open dag die we van het zomer gemist hebben.
0: Ja.
1: Nou, en dat is vandaag toevallig.
0: Dus vandaag worden de pomponnen enzovoort worden verkocht?
1: En de wortels en aardappelen.
0: Alles wat een beetje de winter door zou moeten kunnen.
1: Ja, precies. Wat goed de winter in kan.
0: Ja.
1: Ja. Nou ja, en het is gezellig druk op ons erf geworden.
0: Mooi.
1: Want vanochtend leek het nog een beetje lelijk met de regen. Maar nou, het zonnetje prikt er ook doorheen.
0: Ja. Nee, dat is ideaal voor je. Dat, wat doe jij? Jij loopt een beetje rond, geeft wat aanwijzingen en legt wat uit? Of,
1: een beetje vliegende kiep inderdaad.
0: Hm.
1: Ja. En dan is er iemand die, oh, ik zoek dit. Nou, dan help ik je mee zoeken of wijs ik je het aan.
0: Ja. Wat hebben jullie allemaal op het ogenblik in de verkoop? Want dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Want er zijn natuurlijk nieuwe dingen bijgekomen. Zijn het echt alleen maar de winterdingen? Of is het ook van, nee, de kruiden en de thee en dat gaat ook
1: allemaal? Ja, nou, dat soort dingen zijn er ook allemaal nu nog, hè. De verse kruiden en, er zijn volop andere dingen die we met inwinteren niet hebben. Die we nu wel nog hebben. Omdat het, zoals sla en al dat soort dingen die... Ja, nu nog volop in de groententuin groeien.
0: Ja, dus voor jullie is het alleen maar, zou het alleen maar goed zijn als er nu behoorlijk wat ingekocht wordt.
1: Het is nu, het is nu een prachtige tijd voor ons.
0: Ja, nou ja, ik bedoel, luisteraars, even die kant op, want straks is het op. Straks is het op.
1: Precies, ja. Hè? En het is gewoon heel gezellig. Dat vind ik ook altijd. Ik vind het zo bijzonder dat mensen zoveel plezier kunnen beleven op een boerderij.
0: Ja, verbaas je dat nog steeds dan?
1: Nou ja, kijk, voor ons is het zo gewoon, hè?
0: Ja.
1: De kalfjes en de koeien die je elke dag ziet. Maar ja, voor heel veel mensen die ja, wanneer komen ze nou een koe tegen?
0: Ja. Nee, zelden. Ja, nee, of hij staat heel ver weg. Dat,
1: Ja, en hier kunnen ze gewoon aanraken. Dus ja. Dat vind ik wel, dat vind ik een grote rijkdom.
0: Ja, absoluut. Ja.
1: Ja, dat we het met zoveel mensen mogen en kunnen delen.
0: Ja. Ook veel kinderen?
1: Ja. Ja. Die zijn hier broodjes aan het bakken bij een kampvuur en al dat soort dingen.
0: Leuk.
1: Ja.
0: Leuk.
1: Ja, nou. je merkt toch dat ouders hun kinderen wel graag in aanraking willen laten komen met van waar komt ons eten vandaan.
0: Hm.
1: Ja.
0: Is dat
1: een groeiend bewustzijn, gelukkig.
0: Ja, je merkt dat daar een verandering in zit.
1: Ja. Ja. Ook in de winkel zie je andere klanten dat je denkt van, hé, wat leuk.
0: Oh, dat is mooi.
1: Jullie hebben ook oog voor de boer en het milieu en
0: ja.
1: In je eigen gezondheid.
0: Ja.
1: Het gaat de goede kant op als je het mij vraagt.
0: Nou ja, ik hoef niet meer te vragen. Het is al.
1: Ja, ik zeg het gewoon.
0: Je zegt het gewoon. Ja, en doe je ook nog in haardhout of is dat uit milieuoverwegingen gestopt?
1: Nee, haardhout zien we nog steeds wel als een duurzame oplossing hoor.
0: Hm.
1: Ja, ja. En hier in Drenthe, ach, die lucht, dat waait er wel weg, heb ik altijd het idee.
0: Niet stoken bij mist.
1: Nee, nou precies dat, hè?
0: Ja.
1: Ja, als we maar een beetje trekken en mooi droog hout moet je hebben.
0: Ja, dat hebben jullie of is het van...
1: Jawel, het heeft hier alle tijd gehad van het zomer om te drogen.
0: Ja.
1: Dus ja. Voor het brandhout was deze zomer wel gunstig.
0: Dat is waar, ja.
1: Ja, ja in het zonnetje,
0: ja.
1: Onder de kap.
0: Ja. Dan kunnen ze jullie bestellen en dan breng je het, hè?
1: Ja.
0: Nou.
1: Ja. En dan komen koffie drinken en gebak eten.
0: Kijk eens.
1: Hout opstapelen en dan gaan we later weer verder.
0: Kijk eens even, dat zijn nog eens arbeidsvoorwaarden.
1: Ja, toch? Ja, hè? Ja.
0: Helemaal goed. Hé, ik zou zeggen, stort je weer in het plezier en het inwinteren en de verkoop en alle andere mensen die daar blij lopen te zijn. En,
1: ja, ga ik doen.
0: We spreken elkaar een andere keer weer.
1: Ja, tot horen zien.
0: Hey, dank je.
1: Fijne dag.
0: Hoi.
1: Yo, hoi.

broeders en zusters, willen wij gezamenlijk zingen dat heerlijke lied. Knolraap en lof, schorsen heren en prei, op bladzijde 85 van onze bundelen.

0: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.

0: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een kunst.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 1 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Nederlanders zouden volgens onderzoek van instituut Klingendaal en de Erasmus Universiteit een voedselvoorraad voor 8 dagen moeten hebben. Nu adviseert de overheid 3 dagen. Lang houdbaar voedsel is belangrijk omdat supermarkten door cyberaanvallen, extreem weer of oorlog snel met lege schappen kunnen komen te zitten en de bevoorrading kan worden verstoord. De dieselprijs in Nederland heeft een recordbereik van €2,83 per liter. Dat meldt United Consumers. De stijging komt door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran, die de brandstofexport vanuit de Golfstaten verstoort. Eerder stopte Rusland ook dieselexport door binnenlandse tekorten, wat de wereldwijde schaarste verder vergroot. De replica van het VOC-schip de Batavia is vandaag vanuit Lelystad naar Amsterdam gesleept. Daar gaat het schip het droogdok in voor een stalen ondersteuningsconstructie. Deze moet de kwetsbare replica beschermen en langdurig behouden. De Batavia werd tussen 1985 en 1995 gebouwd en trok sindsdien 5 miljoen bezoekers. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden die wordt verdacht van brandstichting. Eerder brak brand uit aan de Kasteel Helenraadweg. 3 verdachten vluchten richting de A2. 1 werd aangereden en naar het ziekenhuis gebracht. De 2 anderen zijn spoorloos. En tot zover het nieuws.
3: Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe droge perioden, terwijl in het noorden en westen soms lichte regen valt. In het zuiden en oosten schijnt af en toe de zon. Het is zachter dan normaal. Middagtemperaturen van 19 tot 22 graden.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment diverse opvallende zaken op de weg. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam 6 kilometer file door een ongeluk tussen Stroe en Hoevelaken. De weg is weer vrij. A12 Utrecht-Duitse grens staat het stil tussen Arnhem-Noord en Duiven over 3 kilometer. Dat komt door een demonstratie. Op de A27 Almere richting Gorinchem tussen Utrecht-Noord en Knoopend Lunette 3 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht door een geschaarde caravan. En 10 minuten vertraging op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Hattemerbroek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: op kiks.nl.
1: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: What a Fool Believes. De Doobie Brothers waren dat. En die, zijn begonnen met het tweede uur DNO. Smaakmakers op deze, nou, toch mooie zaterdag de 19e. En als het goed is, heb ik nu jou aan de lijn, Shani.
1: Ja, dat klopt.
0: Kijk, de techniek doet het weer helemaal. Ja, nou, welkom in de uitzending van vandaag. Ja, meestal hebben we onderwerpen hier uit de omgeving, enzovoort, enzovoort. Want ja, dat is nieuws uit de streek. Maar ik vond dit zo leuk, wat, ja, ik kan wel zeggen, wat wij hebben meegemaakt.
1: Ja,
0: ja. Sjaan, je kan niet naar het studio komen omdat je in Loenen aan de Vecht woont en dat is een eindje weg. Maar ja, ik zal even een korte introductie geven, luister. We waren op vakantie dit jaar in de Achterhoek met ons Eriba caravannetje. En we gaan altijd naar de natuurcampings. En daar stonden allemaal Eriba caravannetjes. Het lijkt net alsof die daar automatisch naartoe trekken. En in één daarvan, daar zat Shani met haar man. En nou, dan raak je ze aan de praat van hoe oud is die van jullie? En hoe ziet die eruit? Dan kom even kijken, enzovoort, enzovoort. En toen zat Shani, die zat daar, nou, ik noem het maar gewoon handwerken. Het is oneerbiedig gezegd, maar het is handwerk. En ik heb daar geen verstand van. Maar wat ik wel zag was van, nou, dit is geen beginner. En toen zei je ook heel keurig netjes van, nou, ik geloof ook wel dat ik boven het gemiddelde uitsteek. Om vervolgens uit te leggen, en dan kom jij zo aan het woord, van wat was jij daar aan het maken en waarom enzovoort. Ja, het verhaal van de handschoenen.
1: Ja, nou ja, ik was daar op dat moment ook geloof ik bezig met een paar heel fijn gehaakte handschoenen. Overkwam mij op een dag dat het koningspaar eigenlijk in de Krimpene Waard kwam. En daar ben ik eigenlijk geboren. En ik dacht, oh leuk, daar ga ik een keertje naartoe. En om te kijken. Zo, dat leek me wel eens een keer aardig.
0: Ja.
1: En maar ik ging bijna van huis. En ik dacht, oh, ik heb ooit die handschoenen gehaakt. Zomaar, omdat ik het leuk vond. En dat was een oud patroon van iemand, gewoon een voorbeeld. En daar heb ik het zelf eigenlijk een beetje nagemaakt. Ik dacht, ja, wie trekt nog gehaakte handschoenen aan? Toen dacht ik, hey, misschien de koningin, misschien vindt zij ze leuk.
0: Ja, dus, je moet maar denken, hè?
1: Proberen, wie weet, kan ik ze geven. Nou, op het cruciale moment dat ik haar voor het eerst zag, kwam ik helemaal niet door de bewaking heen. Er stond heel

0: Gewoon weer open staat. Ja, de microfoon staat weer open. Je bent er nog?
1: Ja hoor, ik ben er nog.
0: Mooi
1: ja.
0: Zo. Dit was jouw verzoeknummer, toch?
1: Ja, klopt.
0: Ja, gevonden. En ja, mooi nummer. Toch?
1: Ja. Ja.
0: Kan je het meezingen? Of, nee, niet dat het hoeft hoor, maar...
1: Nee hoor. Ik kan wel zingen hoor, maar ik doe dat ook regelmatig. Maar ja. Ik ga er niet per se met dit helemaal zingen, nee.
0: Nee. Die handschoen, hè, van je zegt nou fijn gemaakt enzovoort enzovoort. Maar het is natuurlijk wel bijzonder dat die dingen eruit worden gehaald en niet in een of andere doos van cadeautjes voor koningin terechtkomen. Waar natuurlijk heel, want er wordt nogal wat afgeknutseld als ze ergens verschijnen.
1: Ja.
0: Wat voor handschoenen waren het? Want je hebt toen gezegd dat het waren zijde handschoenen. Hoe kom je daar aan? Het lijkt me ook best duur spul.
1: Ja, nou, het is eigenlijk zijde naaigaren. Waar je gewoon eigenlijk op de naaimachine, als je zijde kleding naait, is dat ook handig om dat met zijde garen te doen. Want polyestergaren gaat vaak trekken. Dat wordt niet mooi. Dus ik had dat. Ik had dat gewoon. Waarom ik dat van zijde deed? Ja, gewoon omdat ik van het materiaal hou, denk ik.
0: Ja, dat kan. Het heeft natuurlijk ook.
1: Ik hou sowieso van materialen.
0: Ja, maar zijde heeft natuurlijk ook iets chiques, hè?
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, ik heb er daarna nog een aantal paren ook gehaakt, omdat ik het gewoon leuk vind ook om te doen.
0: Mm-hmm.
1: En ik wil het ook blijven oefenen, zodat ik... Maar wat mij dit vooral gebracht heeft, is dat ik eens besefte dat je dus met je... Nou ja, ik heb hier niet voor geleerd,
0: nee.
1: Maar met je eigen talenten. En dat probeer ik ook in mijn omgeving een beetje uit te dragen. Ik heb een nieuw creatief café opgestart samen met een vriendin,
0: mm-hmm.
1: Waar ook mensen komen handwerken dat je daar heel veel plezier aan kan beleven.
0: Ja.
1: En ik vind dat zou ik nu ook eigenlijk wel willen zeggen, dat het gewoon dat iedereen een gave heeft waar die iets moois mee kan maken of moois kan doen.
0: Ja, ja. De klaproos.
1: Vind ik eigenlijk het belangrijkste.
0: Ja. Ja, nou het blijft, kijk, iedereen die kan mooie dingen maken en die kan zelfs zeggen van, goh, ik ga dat eens aanbieden aan de koning of de koningin. Maar ja, dan moet er toch nog een koningin zijn die een bocht van 90 graden maakt.
1: Ja.
0: En recht op je af komt lopen, want dat blijft natuurlijk wel het meest spectaculaire van het geheel. Van,
1: ja, nee,
0: als ze dat niet gedaan had.
1: Dat is zeker waar. Ik heb daar heel vaak wel over nagedacht. Van nou, dat, ja, soms moet dat, gebeurt dat gewoon.
0: Ja. Ja. En dan moet je ook niet gaan denken van, nou, we moeten de reden of zo hebben. Maar soms voel je ook dat er iemand achter je staat. Of ze noemt nou op. En dat zijn, dat is een hele aparte communicatie. Misschien straalde je wel uit van, ik wil dit zo graag geven.
1: Ja, misschien wel. Ik weet het niet. Het hele bijzondere is ook dat er nog iemand naast mij stond. Die heeft er ook een heel kort filmpje van gemaakt. Dus ik heb het ook nog op een heel kort filmpje staan.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja.
0: Nou, dat maakt het wel heel bijzonder. Van, net wat ik zeg, van, er wordt zo ontzettend veel gegeven aan tekeningen en bloemetjes en noem maar op.
1: Ja.
0: Dat wordt allemaal aan een mevrouw daarachter, de cadeautjespiet wordt dat gegeven. En ja, ik weet niet wat ze daarmee doen, maar daar zijn jouw handschoenen dus niet in terechtgekomen.
1: Nee, absoluut niet.
0: Integendeel.
1: Nee, zeker.
0: Dat, heb je nog een verzoek gekregen om nog wat anders te maken voor de, of...
1: Nee, nog niet. Want
0: niet.
1: Ik weet niet of ik nog... dat is niet zo. Dus,
0: nou ja, als ze versleten zijn bijvoorbeeld.
1: Ja, dat zou kunnen, hè. Dat zou kunnen. Ik wacht het af of ik misschien nog eens een keer een kans heb dat ik iets leuks gemaakt heb. Wat ik denk, nou, wie weet, voor haar.
0: Ja, of voor hem.
1: Of voor hem. Ja.
0: Een leuke stropdas haken of een...
1: Ja.
0: of een zwem.

0: Ja, je weet het, je weet het niet. Dat, nou, het zou leuk zijn, maar dit once in a lifetime maakt het ook heel bijzonder. Van dit is gebeurd en
1: ja,
0: dat,
1: zeker.
0: Dat was mooi.
1: Dat vind ik wel.
0: Ja. Ja, en het is ook een bewijs van, je kan het.
1: Ja, ja, zeker. Nou, ja. Ik ben wel heel blij mee dat dat kan. Ja.
0: Nou, ik ben er blij mee dat je dit even wilde vertellen. Want nou, ik loop het ook tegen iedereen te vertellen van, hoe was jouw vakantie? Nou, dan komt dit verhaal altijd komt boven. Ik geef je adres niet, want dan krijg je allemaal opdrachten van, doe mij ook zo'n paar. Gaan we niet doen. Ik wens jou en jullie een heel goed weekend. En wie weet tot de volgende keer. Je weet het niet.
1: Ja, wie weet. Ja, oké. Okay. Ja. Dankjewel.
0: Groetjes.
2: Smaakmakers. Wij zijn TMO. Dit is Smaakmakers.

0: Applaus voor Bente, jongens.
1: Applaus voor Bente. Dat hoeft u niet te doen, luisteraar, maar het mag. Dat was Bluffen, Bente Fokkens, live nummer van Hoe houd ik dit vast? Naast me zit de laatste gast alweer, het laatste half uur van de smaakmakers hier vanuit de studio. En dat is, ik herken hem wel, hij mij niet. Nou, dat kan ik me voorstellen. Als je zo lang heel veel gezichten van ouders enzovoort hebt gezien, dan zal ik ook even zeggen wie hier naast me zit. Minne Jellema. Volgens mij kennen heel veel mensen uit Zuid-Holland jou wel.
2: Ja, de meeste mensen kennen me wel. In ieder geval die van het zwembad, die kennen mij wel.
1: Die kennen mij, ja.
2: Ja.
1: En waarom ik jou gevraagd heb, want toen we aan de telefoon hadden, zei ja, dan kan je beter iemand uit het bestuur hebben. Maar het ging mij niet om de structuur en hoe het met het zwembad gaat, maar veel meer hoe het was. Het zwemleraar zijn toen de tijd. Je doet het nu niet meer, hè?
2: Ik val wel eens even in. Als er een keer een noodgeval of zo is, dan val ik nog een keer in voor een zwemlesje. Of als er technisch wat dingetjes zijn, dan wil ik er ook nog wel een keertje zijn. Maar ik ben niet meer echt vast zwembad. Nee.
1: Dan gewoon hand- en spanddienstjes.
2: Ja.
1: Ja. Was je nou een zwemleraar, badmeester of alle twee?
2: Alles. Toen ik begon hier in Zuidwolde was ik bedrijfsleider van het zwembad. Dus ik deed eigenlijk alles. De techniek, de financiën, kassa dus, zwemlessen, toezicht. Alles wat erbij komt bij het zwembad, dat deed ik allemaal.
1: Dus je was gewoon een lopend bestuur?
2: Ik was lopend bestuur, ja, van het zwembad, ja.
1: En de lopende technische dienst?
2: Ja, alles wat ik deed, dat was voor de gemeente. Dus ik had veel contact met de gemeente.
1: Ja.
2: En de gemeente die liet mij dan de dingen doen die ik dan moest doen. Maar goed, voor de rest, de begroting en alles, dat kreeg ik allemaal van de gemeente. En dat had ik dan maar uit te voeren.
1: Je zegt het alsof je denkt, van nou, daar was ik niet altijd blij mee.
2: Daar was ik ook niet altijd blij mee. Want als ik een beetje zie hoe het dan nu gaat met het bestuur, stichtingsbestuur.
1: Ja.
2: Wat er nu allemaal kan en wat er allemaal gedaan is.
1: Ja.
2: Dat kan allemaal wel. Er is een heleboel geld, is er ook voor beschikbaar. Het kan natuurlijk nu ook omdat er veel met vrijwilligers gewerkt wordt.
1: Ja,
2: maar in mijn tijd, ik was in dienst van de gemeente. En ik moest het doen met de riemen die ik had. Dus een likje verf hier en een dingetje daar. Maar echt grote dingen werden er eigenlijk niet gedaan.
1: En
2: dat steekt eigenlijk wel een beetje. Want je wilt wel van alles, maar dat kan niet. En nu kan er van alles. En ik vind het hartstikke mooi hoor, want ik ben vrijwilliger bij het zwembad en ik zie hoe het allemaal opknapt. En ik doe er zelf ook aan mee, dus ik vind het wel hartstikke mooi.
1: Ja.
2: Maar toen met de gemeente, daar stak het wel eens wat.
1: Ja, ja. Dan ging het geld ergens anders naartoe.
2: Dan ging het ergens anders naartoe, ja.
1: Ja.
2: Ja. De enige grote ding wat uitgegeven was, dat was de glijbaan bij ons. En dat was net voor de gemeentelijke herindeling. En dat kon toen dan wel eventjes, want er moest wat geld uitgegeven worden.
1: Ja, ja, ja. Ja,
2: ja.
1: Ja, zo gaat het.
2: Ik kan dat nu zo zeggen, want ik ben geen ambtenaar meer, dus ja.
1: Nee. Je hebt het over toen. Welk jaar zitten we dan?
2: Ik ben in 91 ben ik in dienst gekomen bij de gemeente.
1: Ja, ja.
2: Dus ik ben nu 36 jaar, loop ik daar nu zo'n beetje rond.
1: Ja. En je moet nog steeds een kaartje kopen. Nee.
2: Ik heb van het bestuur heb ik nog steeds de sleutels van het zwembad.
1: Ja,
2: dus als ik er naartoe wil gaan, dan kan ik er altijd naartoe gaan. Nee, wat dat betreft hebben we een heel fijn zwembadbestuur.
1: Ja, ja. Ja. Was dat omdat het vroeger gewoon minder belangrijk was van dat zwemmen? Want het is toch een van de gezondste sporten die er is.
2: Ja, maar weet je wat het is met de gemeente? Er moet een beetje eer gehaald worden. En aan het zwembad valt geen eer te behalen. Dat kost alleen maar geld.
1: Ja, maar Hoogveen had niks. Ja, een binnenzwembad, maar dat stelt dus een zwembad in Zuidwolde, dat trok toch mensen?
2: Het trok ook heel veel mensen.
1: Ja.
2: Toen ik badmeester werd de eerste jaren. Nou, ik heb 70, 80, ik heb een keertje 90.000 bezoekers heb ik in het zwembad.
1: 90.000?
2: 90.000 bezoekers. En nu het... het wordt natuurlijk allemaal wat minder. Nu zit je zo'n beetje gemiddeld rond de 50.000. Dit jaar hebben we 54.000 bezoekers gehad. Maar je zit altijd een beetje boven de 50, rond de 50.000.
1: Ja.
2: En dat is eigenlijk te weinig. Vind ik.
1: Ja, dan zou die dus langer open moeten blijven. Ook de mooie nazomers.
2: Dat is natuurlijk, dat hebben wij ook wel gezegd.
1: Maar daar heb je mensen voor nodig.
2: Daar heb je mensen voor nodig. En want in september is het vaak, de eerste week van september is het vaak nog prachtig mooi weer.
1: Ja.
2: En we hebben ook wel gezegd van nou, we kunnen best nog wel een keer wat open zijn, beperkte opening.
1: Ja.
2: Want ik heb ook wel gezegd, ik wil best wel 's morgens van 6 tot 10 voor de vaste zwemmers, wil ik daar best wel aan het bad zitten.
1: Ja, ja.
2: Dat die kunnen zwemmen.
1: Ja.
2: Maar goed, dan moet het wel open zijn.
1: Ja. Ja, en het water moet op temperatuur gehouden worden.
2: Nou, dus op zich is dat niet zo'n probleem. Want als de eerste week van september mooi weer is en de zon die schijnt. We hebben zonnecollectoren op het dak. En die zonnecollectoren die kunnen met een beetje zon kunnen die het wel op temperatuur houden. Dus hoef je de verwarming niet aan te zetten. Maar dan kun je het met de zonnecollectoren kun je het warm houden.
1: Dus jij bent voor?
2: Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja.
1: Ja. Even een persoon. Hoe was jouw eigen zwemles? Want jij hebt het ook moeten leren.
2: Ik heb het ook moeten leren. Gedeeltelijk via de school en het meeste van mezelf.
1: Oké.
2: Okay. Ik kom uit Hardenberg en wij zwommen vaak in de Vecht en in de Raderwijkerbeek. Daar gingen we vaak naartoe om te zwemmen.
1: Ja.
2: En toen hadden we dat oude buitenbad hadden we nog in Hardenberg. Dat was met die zandplaten enzovoort. Er was nog helemaal geen betonnen bak. En daar hebben we het eigenlijk een beetje in geleerd.
1: Okay.
2: En toen is die betonnen bak is er gekomen in Hardenberg. En toen ben ik op wedstrijdzwemmen ben ik gegaan. Ik heb een aantal jaren wedstrijdzwemmen gedaan. En toen kwamen ze in Hardenberg met een waterpolo club. En het wedstrijdzwemmen dat vond ik een beetje saai werk. Want het is alleen maar baantjes zwemmen.
1: En steeds naar de overkant.
2: Naar de overkant en erbij. Daarna kun je weer terug. En met waterpolo, dat is een spelletje.
1: Ja.
2: En dat heb ik met heel veel plezier gedaan.
1: Oké.
2: Ja, ja. Toen het bad in Hardenberg dichtging, toen waren de lijnen nog over. De wedstrijdlijnen en ook het waterpoloveld was over. En nog een heel aantal dingen. En toen ben ik met iemand van de gemeentewerk, met de vrachtwagen naartoe gegaan. Heb ik het waterpoloveld heb ik opgehaald. En wedstrijdlijnen heb ik erop gehaald. En nog een heel aantal dingen. Dus ik heb van het oude buitenbad van Hardenberg nog heel wat dingetjes naar Zuidwolde toe gehaald.
1: Ja, ja. Ja. Wordt dat ook gebruikt?
2: Of werd dat ook... Nou, dat is, het bad is nu al. Hoe lang is dat wel niet? Dat is misschien wel 35 jaar al dicht, misschien wel 30 jaar. En die oude lijnen die zijn allemaal weg. Nee. En het waterpoloveld, dat hebben we eigenlijk niet gebruikt. Toen was het zwembad in Ommen, die hielden elk jaar een waterpolo toernooi.
1: Ja.
2: En die hadden een veld nodig. En ik had de twee doeltjes en ik had het veld. En of ze dat van mij mochten gebruiken. Ik zeg, neem maar mee, want wij gebruiken het toch niet meer. Hou het maar. Dus dat veld is naar Ommen toe gegaan.
1: Ja. Ja. En toen ben je dus na verloop van tijd ben je les gaan geven hier.
2: Je gelijk vanaf begin al.
1: Vanaf het begin gelijk les?
2: Ja, gelijk vanaf begin.
1: Maar daar heb je ook een opleiding voor nodig, toch?
2: Ja, ik heb CIO's gedaan.
1: Ja, ja.
2: CIO's gedaan met specialisatie zwemmen.
1: Hm.
2: Ja.
1: En dan
2: heb ik bedrijfsleiders zwembaden heb ik gedaan. En de bedoeling was dat ik hier gewoon tijdelijk badmeester zou zijn. Want het is natuurlijk een seizoensbaan. En dat was toen de tijd seizoensbaan. En mijn bedoeling was om toch ergens vast aan het werk. Maar dat was in het begin jaren 80. Was het heel lastig om werk te vinden. En toen werd hier een badmeester gevraagd en heb ik op gesolliciteerd. En dat heb ik dus gekregen. En tussentijd wel door gesolliciteerd naar van alles en nog wat. Maar uiteindelijk ben ik hier toch gebleven.
1: Ja, kan je wel zeggen.
2: Ja, ja. Met heel veel plezier hoor. Ja.
1: Zo herinner ik me jou ook wel hoor, in dat zwembad. Je had een hele goede naam en had wel in voor een geintje.
2: Ja,
1: en,
2: ja.
1: Niet constant dat fluitje in je mond.
2: Nee, ik heb nooit geen fluitjes gebruikt.
1: Nou, dat alleen al.
2: Ja.
1: Er zijn mensen die kicken op fluitjes, die voelen zich een soort oma Gent.
2: Nou ja, precies.
1: En die zijn meer aan het straffen dan aan het motiveren.
2: Ja, ja.
1: En dat herinner ik me nog wel. Dat mensen
2: zeggen, ik was altijd een beetje zo. Het moet een beetje gemoedelijk zijn. We moeten de dingen kunnen doen die we graag willen doen. Het publiek ook. En we hebben ook wel heel vervelende klanten gehad in het zwembad. Maar ik liep ook altijd wel even over het veld heen. En dan ging ik bij dat groepje eventjes zitten. Of daar even liggen. Even een praatje maken en zo. Ja. Ach, en dan hou je de contacten ook allemaal wel een beetje goed. En de meeste van die jongens, die heb je op zwemles gehad. Die ken je.
1: Ja.
2: En dus op een gegeven moment groei je daar zo in.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, dat is natuurlijk ontzettend meegenomen. Van als je vreemde bent, ze gaan tegen jou niet protesteren. Want ze weten dat zij van deze meneer zwemles gehad. En nou moeten we ineens... Nee.
2: We hebben de meeste problemen gehad met de jeugd uit Hogeveen.
1: Hm.
2: Die rotsen kwamen trappen. Dus wat dat betreft zijn we ook blij dat Nijstad geopend is. Want dat gaan nu allemaal naar Nijstad toe.
1: Ja.
2: Dus het is nu allemaal wat rustiger. Ja. Maar in mijn periode... Ik heb wel heel wat problemen gehad met de jeugd. Ja.
1: Echt, dat ze, moet dan denken aan vernielingen?
2: Ja,
1: of
2: vernielingen ook. Niet willen lastig luisteren. Vallen van lastig andere mensen. Vallen. Ik heb wel eens gehad dat ze met een kapot bierflesje voor me stonden. En met een boksbeugel wat voor me stonden. En dat is, vind ik, de minder leuke dingen van het vak.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Is dat van alle tijden in jouw ogen? Of is dat op een gegeven moment toegenomen?
2: Ik heb wel het idee dat het wel toeneemt. Als je het ook in andere zwembaden ziet, hoe de agressie toeneemt. En dat is.
1: Ja, ik heb het alleen van horen zeggen.
2: Ja,
1: ik
2: heb ook wat tegen het bestuur gezegd. Ik wil van alles wel wat doen in het zwembad. Zwemles geven en weet ik veel wat. Maar ik wil geen toezicht meer houden.
1: Nee.
2: Ik wil niet meer smiddags als een soort politieagent rondlopen. Daar heb ik geen zin meer in.
1: Nee, dat past niet. Dat past ook niet.
2: Dat past ook niet bij mij. Nee.
1: Jammer is dat het op die manier dan... Ja. Kleine kinderen pesten, dat weet ik nog wel. Grote kinderen die kleine kinderen pesten.
2: Ja.
1: Dat is een kopje onder te douwen en zo. Ik denk dat ik dat zelf ook heb gedaan toen ik klein was. Hoor.
2: Ja, maar dat is altijd wel.
1: Dat is altijd geweest. Eventjes, dat hoort erbij.
2: Dan moet je met een grap en een grom moet je dat een beetje oplossen. Ja. Met kinderen zo, dat lukt eigenlijk altijd wel.
1: Ja. Wij gaan om de luisteraars, die willen ook graag een stukje muziek af en toe. Ik ga eens even Richard lief aankijken. Richard, heb jij wat onder de knop hangen? Komt-ie.

0: tot 2 uur vanmiddag. Smaakmakers.
1: Dit was Eagle Eye Cherry, Save Tonight. Maar wij gaan verder zwemmen. Wij zwemmen gewoon door, Minne.
2: Ja, helemaal goed.
1: Dat, nou, waar we het net over hadden, van dingen die veranderd zijn. Er is meer mogelijk. Het zwembad is belangrijker geworden. Er zijn andere bevolkingsgroepen die komen zwemmen. Wat je net vertelde, dat asielzoekers die ook, ja, die komen vaak uit landen waar niet gezongen wordt. Die kunnen echt waarschijnlijk helemaal niet zwemmen.
2: Nee, die kunnen helemaal niet zwemmen.
1: Nee.
2: We hebben ze wel gehad dat ze het zwembad binnen kwamen. En die zien dan mensen in het diepe lekker zo poedelen en weet ik veel wat. Denken van, dat kunnen wij ook. Ja. Springen erin. En dan kun je ze bij de lurven er weer uit
1: uithalen. Dat is echt gebeurd.
2: Dat is echt gebeurd, ja. Ja, ik heb ze zelf er niet uit hoeven halen. Maar collega's hebben een aantal jongens eruit moeten halen.
1: Die zien niet dat het diep is.
2: Die zien niet dat het diep is. Die springen er gewoon zo in. Een beetje stoer doen de rij natuurlijk. Ja. Voor die meiden. En dan stappen ze erin. En dan en dat verzuipen ze je bijna.
1: Oh, ja. Maar ja. Nou noem je het, maar dat is natuurlijk voor een badmeester is dat de grootste angst en de nachtmerrie.
2: Absoluut.
1: Van, als er bij mij onder mijn hoede iemand niet meer uit het water kan komen.
2: Absoluut, dat is mijn allergrootste angst dat me er eentje zou verdrinken of weet ik veel wat. Het is me gelukkig nog nooit gebeurd.
1: Het gebeurt ook zelden.
2: Maar het gebeurt ook heel zelden, maar ik heb wel eens een paar eruit moeten halen die niet konden zwemmen of onvoldoende konden zwemmen. Ik heb ook wel eens kinderen die elders op zwemles geweest zijn, die hebben dan een snelzwemcursus gedaan. En dan leer je zwemmen in 2-3 weken en vervolgens zwem je helemaal niet meer. En zwemmen, dat moet een automatisme worden. En als je dan vraagt van, heb je een diploma? Ja, ik heb een diploma. Ga maar met me mee, met schoolzwemmen bijvoorbeeld. Ja. Ze springen in het water en nou, zwemmen een eindje weg. En die gaan kopje onder water en die verdrink je bijna. Dus die moet je eruit halen. Ik heb er 2 sowieso heb ik eruit moeten halen. Hmm. Die zo'n snelzwemcursus gedaan hebben. Dus luisteraars, als u een kind hebt en die wilt u snel laten zwemmen, ga gewoon naar regulier zwemles en niet naar de snelzwemcursus.
1: Nee. Nee, dat is net zo met autorijden. Je hebt het langdurig, moet je het regelmatig.
2: Ja, het moet automatisme doen. Moet het worden. Ja.
1: Nou is er één ding, en dat vond ik wel leuk. Van er wordt niet meer begonnen met de schoolslag, hè?
2: Nee, het is met een nieuw. Nee, ja, dat is met de asymmetrische slagen, zijn we borstkral, rugkral. Want dat is het meest natuurlijke eigenlijk van bewegen.
1: Huh?
2: En bij mij zit het er ook nog niet helemaal in. Ik ben natuurlijk al nog de ouderwetse badmeester en ik begin eigenlijk gewoon met schoolslag en dat soort dingetjes. Maar het is beter om met borst- en rugkral te beginnen dan met schoolslagen. Ja.
1: Dat is echt zo.
2: Dat is echt zo, ja.
1: Dat is voor het lichaam, voor het.
2: Ja, als ik nu met zwemles begin, met watergewenning en zo, dan moet ik me gewoon in het hoofd knopen. We gaan op de rug liggen en we gaan trappelen met de benen naar de overkant. Later ook weer met de armen erbij. Ook met borstkrol, wel met gezicht in het water. Trappelen met de benen. En dat is eigenlijk de basis van het zwemmen. En daarnaast ga je natuurlijk ook de schoolslag en de rugslag ga je wel doen.
1: Waarom dan? Waarom heb je dan nog een schoolslag nodig?
2: In principe hoeft dat niet.
1: Nee.
2: Nee, ik ben ook in Engeland geweest, ook voor zwemles. En er wordt helemaal geen schoolslag geoefend. Alleen maar borst- en rugkral. Alleen maar dat soort dingetjes, ja. Ja.
1: Maar het is nog steeds een Olympische sport en het wordt een wereldkampioenschap.
2: Tuurlijk, je moet ook wel oefenen. Dat is ook wel. Ja. En met diploma zwemmen wordt er ook wel gevraagd. Of je hoeft dan niet meer een schoolslag, maar als je maar een buikslag doet. En meestal is dat dan een schoolslag, want dan hou je het langste vol. Dus schoolslag en rugslag, natuurlijk leren we dat nog steeds aan.
1: Ja.
2: Watertrappelen, dat is ook een schoolslagachtige beweging. Nou, dat hou je langer vol dan met trappelen.
1: Ja, ja dat is waar. Ja. Ja, ik heb borstkral nooit goed onder de knie gekregen.
2: We hebben een collega, Jenny Nieuwenhuis, en die geeft borstkralles. En Jenny Nieuwenhuis, dat is de toptrainster van Hogeveen geweest. En die geeft nou bij ons zwemles en die geeft ook borstkral zwemmen. Nou, daar leer je echt heel goed borstkral zwemmen.
1: Ook voor de oudere medemens?
2: Voor de oudere medemens. Elke dinsdagavond geeft zij zwemles. Ze is begonnen met een groep van, ik meen een stuk of 10. Nu zit er geloof ik al 17 op. En er is nog steeds belangstelling voor. Dinsdagavond, Jenny Nieuwenhuis.
1: Maar ja, het bad is nu dicht, hè?
2: Bad is nu dicht, maar volgend jaar. Ja, ze komt volgend jaar weer terug.
1: Ik schrijf dat op.
2: Ja, doe maar. Ja.
1: Want ik vind het er altijd zo mooi uitzien.
2: Ja, is ook.
1: Alsof je door het water snijdt.
2: Ja.
1: En dat, ja, die schoolslag heeft toch iets knulligs.
2: Ja, nou ja, als je goed denkt. Ja, ja.
1: Terwijl je, op wedstrijdniveau ziet het er fantastisch uit.
2: Ja, ja, ja.
1: Dat, waterpolen wat je zelf hebt gedaan.
2: Dat is ook leuk om te doen.
1: Er zit er geen schoolslag tussen. Dan ben je toch
2: nou ja, meest krauwachtig geslagen. Ja.
1: En alles wat er nog tussendoor zit.
2: Nou ja.
1: Ja. Wat vind je van het zwembad nu? Het draait goed, het heeft een bestuur, ze hebben veel mogelijkheden, het is uitgebreid, het is nieuwe glijbanen erbij. Het is meer vermaak geworden dan sport, hè?
2: Ja. Ja, eerder was het veel meer sportgerichter natuurlijk.
1: Ja.
2: Maar het is nu, als ik zie hoe het zwembad is, hoe het bestuur is. We hebben echt een top bestuur. Die pakt het allemaal goed op. Gaat leuk met de collega's om. Zitten ze goed in het vel. We hebben de laatste zondag hebben we een barbecue gehad met elkaar. En er zijn allemaal eigenlijk alleen maar positieve geluiden.
1: Mooi.
2: Ja, ja, ik ben er zelf ook heel blij mee. Met zo'n bestuur. En dan vooral de voorzitter ook. Die is heel gemeenbel. Een hele goede voorzitter. Dick Heijn.
1: Ja. Ik zal het aan hem doorgeven.
2: Hij weet het van me.
1: Dat is nog veel beter. Dat is nog veel beter. Zijn er ook dingen in jouw lange zwemcarrière of badmeestercarrière gebeurd toen je zei van nou dat was wel heel apart. Dat daar iemand binnenkwam en je zei van wat komt die nou toch in godsnaam doen?
2: Nou, ik heb wel eens een keer iemand gehad.
1: En dan in de leuke zin.
2: Oh, in de leuke zin.
1: Nee, het hoeft niet.
2: Oh ja,
1: maar...
2: nou ja, in de leuke zin. Ja, daar overval je me even mee.
1: Ja. Ja, als je niet weet, dan weet je. Dus
2: We hebben zoveel hele leuke dingen in het zwembad gedaan. Grote activiteiten. Toen ik net badmeester was, toen hadden we de zwemvierdaagse. En dan hadden we 1200 deelnemers in de zwemvierdaagse. En nu heb je 1200, nu misschien 40, 50. 1200 deelnemers met allerlei activiteiten erom. Dat was ook in de periode dat je, nou zeg maar, 70, 80, 90 duizend bezoekers had. Het hele dorp stroomde leeg en deed mee aan de activiteit en alles.
1: Waar is dat gebleven?
2: Het zwembad is nu een onderdeel van de vrije tijdbesteding. Toen de tijd was het zwembad, ja, er was verder niet zoveel. Dus men ging ook naar het zwembad toe. En nou ja, ook gezelligheid natuurlijk, dat soort dingetjes. Want dat vond ik altijd wel heel belangrijk, de gezelligheid en de gemoedelijkheid van het zwembad.
1: Ja.
2: We hebben wel, wat dan misschien wel heel leuk is, vind ik zelf heel leuk. Ik ben ook trainer geweest bij de zwemclub, de Watersnip. En dat was Joke Kloeze, Joke Something. Heel veel mensen die kennen haar wel, die was daar. En er was nog iemand, die was ook badmeester. Ook trainer bij de zwemclub. En dan zaten we s'avonds bij elkaar. En het oude zwembadbestuur zat er ook nog bij elkaar. Of het clubbestuur zat bij elkaar. En dan was het druk in het bad. En we zeiden, we kunnen wel even wat organiseren. Nou, en dan organiseerden we weer wat. Maar dan wist ik niet of ik dat nou als badmeester organiseerde. Of als trainer van de zwemclub.
1: Hm.
2: Ja. Zoveel lol hebben we altijd gehad. En dan kreeg ik een telefoontje van wanneer kom ik een keer weer thuis. Nou, dan was het al wel 10 uur, denk ik.
1: Ja. Oké, okay, dus voor thuis hoef je dat niet meer te doen.
2: Nee.
1: We moeten een beetje afsluiten naar... je hebt natuurlijk heel veel verhalen te vertellen over het zwemgebeuren. Is zwemmen nog wel belangrijk? Wordt het nog wel op scholen en zo van jongens? Je moet gewoon je zwemdiploma halen. Klaar, uit.
2: Ik vind dat heel belangrijk.
1: Wordt het ook op scholen?
2: Nee, het is schoolzwemmen, dat wordt steeds minder. Overal bij gemeenten, ook bij onze gemeente. Er wordt nog wel aan schoolzwemmen aangeboden. Maar je krijgt alleen maar de scholen uit het dorp krijg je zwemmen. En dan de twee scholen uit Alteveer, Kerkenveld.
1: Ja.
2: Die komen dan met de bus. Maar de andere scholen die komen eigenlijk niet meer. Nee. En dat vind ik ontzettend jammer. Want ja, mijn insteek is, als ik ze zwemles geef, dan probeer ik dat met op een leuke manier te doen.
1: Ja.
2: Dat als ze dan weer naar school toe gaan en ze denken het is mooi weer, we gaan weer naar het zwemmen toe.
1: Ja.
2: Want het is leuk om te doen.
1: Ja.
2: En daar probeer ik ook de lessen zo leuk mogelijk te maken.
1: Ja.
2: Ook met gewone zwemlessen. Ze moeten bij mij altijd met een glimlach het water uit. Is dat niet zo, dan doe ik nog even wat gekkigheidjes ermee.
1: Ja, ja.
2: Maar ze moeten met een glimlach het water uit.
1: Ja. Mooi slot.
2: Dankjewel.
1: Fijn dat je eventjes hebt willen vertellen. Van je kan een heel programma vullen. Daar twijfel ik helemaal niet aan. Maar de tijd dringt. Richard, die kijkt ook al met wijzers in zijn ogen van we moeten er een eind aan breien. Dus we sluiten het programma Smaakmakers van deze 19e september sluiten wij af. Misschien nog een klein stukje muziek. Ik dank iedereen voor de medewerking. Richard voor het betere knoppenwerk, want het is toch allemaal weer gelukt met de muziek en alles deed het weer bijna, maar het is goed gegaan. Iedereen een heel goed weekend en tot een volgende keer.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Ongeveer 15 klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren vandaag de A12 bij Zevenaar in de richting van de Duitse grens. De politie wist eerder tientallen demonstranten van de snelweg te houden, maar een groep wist toch de weg te betreden. De activisten hadden onder meer een spandoek bij zich. Een mogelijke cyberaanval heeft stem in Moskou ontregeld tijdens Russische parlementsverkiezingen. Het hoofd van de kiescommissie claimt dat de problemen met stemmachines binnen 20 minuten werden opgelost. Olga Kirilova van de kiescommissie zegt dat experts denken dat de storing is veroorzaakt door vijandelijke aanvallen op informatiesystemen. De NAVO heeft positief gereageerd op de aankondiging dat de VS, Denemarken en Groenland binnenkort een overeenkomst gaan tekenen. Het bondgenootschap zegt dat het akkoord bijdraagt aan de veiligheid in het Arktisch gebied en de Noord-Atlantische Oceaan. Eerder ontstond er onrust binnen de NAVO over het streven van president Trump om Groenland in te lijven. En plannen voor een bijna gratis kinderopvang in 2029 gaan door, maar commerciële opvangbedrijven blijven kritisch. Econoom Ed Buitenhek noemt het een onzinnig plan dat jaarlijks 3 miljard euro kost, terwijl de arbeidsparticipatie slechts met 0,2% stijgt. Daarnaast zijn er zorgen over personeelstekorten. De sector heeft over 5 jaar nog 24.000 extra medewerkers nodig. En tot zover het nieuws. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe droge perioden, terwijl in het noorden en westen soms lichte regen valt. In het zuiden en oosten schijnt af en toe de zon. Het is zachter dan normaal. Middagtemperaturen van 19 tot 22 graden.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file.

0: verkeersinformatie.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd. Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
10: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Wij zijn DNA.
13: Drenthe en Overijssel, DNO Sport.

0: zijn vanmiddag afgetrapt met de Beach Boys. Kokomo, volgens mij uit de film van Cocktail, als ik het goed heb. Maar goed, wat een mooie cocktail ook vanmiddag is, is Staphorst tegen ACV, de nummer 13 tegen de nummer 2. En ja, die wedstrijd wordt bekeken door, voor ons door Benny Michels. Goedemiddag, Benny.
1: Goedemiddag, vanuit Staphorst.
0: Vanuit Staphorst, dat ja... Beetje een valse start van voor Staphorst dit seizoen. En ja, ze kunnen, ja, als het allemaal een beetje mee zit, wel iets goed maken, denk ik, vanmiddag.
1: Ja, valse start. Ja, natuurlijk nog geen wedstrijd in winst om kunnen zetten. Drie wedstrijden gelijk, je kunt er beter twee winnen en dan nog eentje verliezen. Maar goed, dat telt niet. Ik moet wel zeggen, ook tegen tegenstanders waar we vorig jaar ook de punten niet tegen hadden gepakt. Dus dat is nog een schrale troost. Maar goed, laten we vandaag maar kijken wat er gebeurt op Sportpark het Noorderslag. En ja, tegen een ploeg die in vorm is, is vorig jaar gedegradeerd natuurlijk. En die toch ja, al 12 punten heeft.
0: 13?
1: Of 13, ja. Je hebt
0: ja, vier gewonnen en gelijk.
1: Ja, klopt. Dus nee, een gerenommeerde ploeg, denk ik. En ja, we hebben vaker tegen ze gespeeld. Ze zijn altijd doelpuntrijke wedstrijden. Dus ja, laten we eens hopen dat het kwartje vanmiddag een keer goed valt voor de mannen van Richard Carabel.
0: Laten we het hopen dat we gaan het vanmiddag beleven. Dankjewel en ik hoor je straks.
1: Ja, oké, okay, prima.
0: Hai. Dan gaan wij van Staphorst over richting Fit Boys Elum. En daarvoor is Rijn de Boer afgereisd. Goedemiddag, Rijn.
2: Goedemiddag. Ja, inderdaad, Elum tegen Fit Boys hier in Bijlen. En dat is eigenlijk voor Elum direct al een hele belangrijke. Wel, we zijn natuurlijk net begonnen aan de competitie. Maar afgelopen dinsdag heeft Elum ook een competitiewedstrijd gespeeld, thuis, tegen SVBO. En dat werd een 2-5 nederlaag. Dus ja, dat betekent dat Elum dus nog na één wedstrijd 0 punten heeft. En als je dan nu tegen Fit Boys moet, dat dus één wedstrijd gewonnen heeft, want het won met 6-4 van Bato uit Winschoten. Dat was eigenlijk een uitwedstrijd, maar die is hier gespeeld in Bijlen. En dat betekent dus dat Fit Boys begonnen is met een overwinning en staat dus nu derde in de vierde klasse G. En Elum elfde natuurlijk met die nederlaag. Dus het is eigenlijk zaak vandaag om in ieder geval wel punten te pakken. En dat zal niet makkelijk zijn. Fit Boys is voor Elum vaak een lastige tegenstander. En ook mist Elum nog een aantal spelers, onder andere Damon Doldersum. Ze hebben maar drie spelers op de reservebank zitten. Dus dat is natuurlijk heel weinig. En terwijl Fit Boys er al een stuk of zes op de bank heeft zitten. Scheidsrechter is Harm Klaassen. Het is nog niet erg druk hier. Ik zal straks de opstelling noemen. Ik kan in ieder geval wel vertellen dat nieuweling Lloyd Kuiper in doel staat bij Elim. Een belangrijke wedstrijd direct dus eigenlijk al op de tweede wedstrijddag. Want als je nu weer zou verliezen, ja, dan kan het wel eens tussen de oren gaan zitten. Dus het is een belangrijk duel hier tussen Elum en Fit Boys in Bijlen. En over een minuut of tien, dan zal de wedstrijd van start gaan.
0: We gaan het meemaken. Dankjewel, Rijn. Ik hoor je straks.

0: goedkoper wilt tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
2: Geniet van de verfijnde sfeer bij Hotel en Restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van Hotel en Restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.

zijn de headlines uit het nieuws. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt naar recordhoogte omdat de regering het dit jaar niet inslaat het begrotingstekort in te dammen. Justitieminister David van Weel heeft op social media gereageerd op het extreemrechtse geweld in Den Haag. Vlakbij het station in het centrum van Maastricht werd vanochtend een overleden persoon aangetroffen in de bossages. Bij de start van de jaarlijkse herdenking van operatie Market Garden zijn boven de Ginkelse Heide tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: parkeerlokaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt naar een recordhoogte omdat de regering er dit jaar niet in slaagt het begrotingstekort in te dammen. De schulden komen dit jaar uit op 119% van het bruto binnenlands product en volgend jaar op 121%. Dit is de hoogste schuldenlast sinds het statistiekbureau in 1995 met de huidige meetmethode begon. Justitieminister David van Weel van de VVD heeft op social media gereageerd op het extreemrechtse geweld in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, antisemitische leuzen, het geweld tegen politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Weel pleit voor snoeihard optreden en bedankt ook de politie. Nabij het station in het centrum van Maastricht werd om 6:30 vanochtend een overleden persoon aangetroffen in de bossages aan de Noormannensingel. De politie vermoedt een onnatuurlijk overlijden vanwege de aantrefomstandigheden. Forensische rechercheurs hebben sporen veiliggesteld, camerabeelden worden bekeken, omwonenden gehoord en er is ook een drone ingezet. De identiteit is nog niet bekend. Bij de start van de jaarlijkse herdenking van operatie Market Garden zijn boven de Ginkelse Heide bij Ede tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen. Vanwege de harde wind was lange tijd onduidelijk of de luchtlandelingen door konden gaan. Uiteindelijk verschenen voor het oog van zo'n 40.000 belangstellenden de eerste parachutisten boven de Ginkelse Heide. En tot zover het nieuws. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

zijn de headlines uit het nieuws. Een brand bij Brutus Art Space, een kunstinstelling in Rotterdam, is onder controle. De politie zet voortaan in heel Nederland drones in tegen ernstige verkeersovertredingen, zoals het negeren van rode kruisen. Een jongen viel vannacht van een rijdende trein tussen Uitgeest en Krommenie nadat hij zich aan de buitenkant had vastgeklampt. De politie heeft vanmiddag ongeveer 100 demonstranten aangehouden bij de snelwegblokkade in Zevenaar. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De brand bij Brutus Art Space, een kunstinstelling in Rotterdam, is onder controle. Het vuur ontstond vanmiddag in opslagcontainers naast het pand en sloeg vervolgens over naar het gebouw. De brandweer ventileert het pand nu en controleert op resterende brandhaarden en smeulende delen. Hulpdiensten hebben alle aanwezigen veilig geëvacueerd. De politie zet voortaan in heel Nederland drones in tegen ernstige verkeersovertredingen, zoals het negeren van rode kruisen of achteruitrijden op de snelweg. Na een geslaagde proef in Amsterdam heeft het OM de werkwijze goedgekeurd. Een drone wordt bediend door 2 piloten, 1 voor de bewegingen en 1 voor de camera. Een jongen viel vannacht van een rijdende trein tussen Uitgeest en Krommenier nadat hij zich aan de buitenkant had vastgeklampt. Rond 2:30 zagen vrienden hem aan een treindeur hangen. Een politiehelikopter vond hem naast het spoor. Hij is met letsel naar het ziekenhuis gebracht. NS en ProRail noemen dergelijke acties levensgevaarlijk. Vanmiddag zijn door de politie ongeveer 100 demonstranten aangehouden bij de snelwegblokkade van de Extinction Rebellion bij Zevenaar. Tientallen mensen wisten de A12 op te gaan, wat niet is toegestaan. Alle zijn aangehouden voor overtreding van de wet openbare manifestaties. En tot zover het nieuws. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden.

0: Veenendaal. De A29 is ook dicht. Daardoor is het op omliggende wegen druk, zoals de A16 en de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Vertraging is daar een kwartier voor de aansluiting met de A16. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Vertraging is een kwartier, twee rijstroken zijn dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij knooppunt Gorkum een pechgeval. Daar is de vertraging 10 minuten, er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
3: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
4: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

headlines uit het nieuws. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege de lage waterstanden overstappen op vrachtwagens. De Nederlandse politiebond eist dat het geweld tegen agenten tijdens de rel op het Malieveld in Den Haag strafrechtelijke gevolgen krijgt. Journalisten van CNN en MS Now werden zaterdag de toegang tot het Witte Huis geweigerd. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het weer in de headlines.

0: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
1: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
2: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 11 uur.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7000 bevestigde besmettingsgevallen zijn er ruim 3600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. De Nederlandse Politiebond eist dat het geweld tegen agenten tijdens de rel op het Malieveld in Den Haag strafrechtelijke gevolgen krijgt. Zaterdag werden agenten aangevallen tijdens een extreemrechtsprotest. De bond roept de rechterlijke macht op hard op te treden en wil dat de verdachten snel worden opgepakt en vervolgd. Journalisten van CNN en MS Now werden zaterdag de toegang tot het Witte Huis geweigerd nadat Trump vrijdag aankondigde dat journalisten van deze zenders en Politico niet meer welkom waren. De Secret Service nam de perskaarten in van CNN-journalist Betsy Klein en verslaggever en cameraman van MS Now. Beide zenders kondigen juridische stap aan. En tot zover het nieuws. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden.

0: Hout bij Veenendaal. De A29 is ook dicht. Daardoor is het op omliggende wegen druk, zoals de A16 en de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Vertraging is daar een kwartier voor de aansluiting met de A16. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Vertraging is een kwartier, twee rijstroken zijn dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij knooppunt Gorkum een pechgeval. Daar is de vertraging 10 minuten, er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Let's do it.
2: Wij zijn...

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege de lage waterstanden overstappen op vrachtwagens. De Nederlandse Politiebond eist dat het geweld tegen agenten tijdens de rel op het Malieveld in Den Haag strafrechtelijke gevolgen krijgt. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.

0: first time.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. Middernacht.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. Persveilig ontving een melding van een fotograaf die onderuit werd geschopt. Ook was er sprake van intimidatie, bekogelen en uitschelden. Een journalist belandde tijdens de politie-inzet in het water. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het RVBO-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7000 bevestigde besmettingsgevallen zijn er ruim 3600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. De Nederlandse Politiebond eist dat het geweld tegen agenten tijdens de rel op het Malieveld in Den Haag strafrechtelijke gevolgen krijgt. Zaterdag werden agenten aangevallen tijdens een extreemrechts protest. De bond roept de rechterlijke macht op hard op te treden en wil dat de verdachten snel worden opgepakt en vervolgd. En tot zover het nieuws. Vannacht houdt de bewolking aan en valt er op steeds meer plaatsen regen. Later in de nacht wordt het in Zuid-Nederland het natst, terwijl het in het noorden geleidelijk opklaart. De zuidwestenwind blijft matig tot aan zee.

0: Hout bij Veenendaal. De A29 is ook dicht. Daardoor is het op omliggende wegen druk, zoals de A16 en de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. De vertraging is daar een kwartier voor de aansluiting met de A16. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. De vertraging is een kwartier, twee rijstroken zijn dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij knooppunt Gorkum een pechgeval. Daar is de vertraging 10 minuten, er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Wij zijn DNO. I like that. Wij zijn DNO.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Jemenitische Houthi-beweging heeft aanvallen uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in Jambu. Volgens een woordvoerder werden ballistische raketten, kruisraketten en drones ingezet als reactie op Saoedische aanvallen op Sanaa. In Riyadh raakt een brandstofstank van een Saudi Aramco in brand, vlakbij de internationale luchthaven waar het luchtverkeer werd verstoord. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. Persveilig ontving een melding van een fotograaf die onderuit werd geschopt. Ook was er sprake van intimidatie, bekogelen en uitschelden. Een journalist belandde tijdens de politieinzet in het water. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het RVBO-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7.000 bevestigde besmettingsgevallen zijn er ruim 3.600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. En tot zover het nieuws. Vannacht houdt de bewolking aan en valt er op steeds meer plaatsen regen. Later in de nacht wordt het in Zuid-Nederland het natst, terwijl het in het noorden geleidelijk opklaart. De zuidwestenwind blijft matig tot aan zee krachtig. Temperatuur daalt nauwelijks.
2: Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files in het midden van het land doordat de A12 van Arnhem naar